Dat was het mooie nummer, Praise You. En we zijn aangekomen bij de bekendmaking van vandaag. We hebben vandaag een hele speciale dienst. Het is Pinksteren. Dus hebben we een mooie Pinksterdienst in gemeente Bethel op Roem. En maakt u het mee. Ik verwacht een hele sterke uitschenking van Gods geest. Ik zal zelf bedienen. En ik ga het hebben over de Benjamin Glory die de Heere uitschenkt over zijn gemeente in dit uur. Maakt u moeite die dienst mee te maken, ook al bent u nu thuis. U gaat het woord nog kunnen horen als u nu naar de gemeente komt. Ja, woensdag hebben we onze Wednesday Academy, waar we Gods woord bestuderen. Ja, en we onderricht worden in hele belangrijke zaken. En zaterdag volgende week hebben we de dienst voor de jongeren, de Prophetic Youth Army. En dan volgende week zondag hebben we weer onze opwekkingssamenkomst in de ochtenduren. Ja, bezoekt u ons, wij ontmoeten u heel graag. We bidden heel graag met u. En we willen u heel graag zien en kennis met u maken. We gaan eruit met het nummer Make Away van Vashon Mitchell. We gaan er swingend uitgaan met het nummer Make Away. Ik wil van deze plaats uit ook een ieder gezegend Pinkster toewensen. Ja, in deze periode denken we aan en herinneren we ons aan de uitschenking van de Heilige Geest. Wanneer we hierover aan denken, denken we niet aan een monument wat zich ongeveer 2000 jaar terug heeft plaatsgevonden. Nee, u kunt zich elke dag openstellen voor een uitschenking van Gods geest. Ja, en de Heilige Geest is er om u elke dag te bedienen en elke dag bij te staan. Laat elke dag Pinksteren voor u zijn. Een hele gezegende zondag en tot de volgende keer. God bless you.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag maandag.

0: Rustig, dikke rustig, maar iedereen. Rustig, rustig.
1: Omwika, man.
0: Oh, in omwika. Waar omwika, man?
1: Ruwaka dabe. Ai, go.
0: Hey, tik ala san. Go, go, snel. Tik ala san.
1: Hey, wakti. Ruku, want daar kudabe. Oké, Arkino. Taie bek. Wat teke mi?
0: Ja, want daar wat voor mako teke san.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
1: Mama San, goede eerlijk. If I be the abawaking for Improser NV.
3: Ladies and gentlemen, you're listening to the most respected radio station, the Mighty 91.7.

0: Thank you.
1: Wow.
0: Thank you.
1: Thank you.
0: On vocals, Mr. Michael.

0: Radio.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, Safety Through Innovation.

Goedemorgen, beste luisteraar. Welkom bij het radioprogramma Word of God. Mijn naam is zuster Latifa Sanfisi Vertrouwd en ik dien in gemeente Bethel Opperroem onder pester Patrick Potsen. En vandaag de dag ben ik weer in de gelegenheid om u te mogen bemoedigen met het woord van God. Ik wil vandaag met u gaan kijken naar de situatie van Paulus en Silas, die in de gevangenis terechtkwamen. Ik wil met u gaan kijken naar aanbidding. Ik wil met u gaan kijken naar gebed. En wat dit allemaal voor u kan doen ten tijde van een grote strijd. We gaan dus lezen vanuit het boek Handelingen, hoofdstuk 16, vers 16 tot en met 26. De Bijbel zegt daar: een andere keer, toen we weer op weg waren naar de gebedsplaats, kwamen we een jonge slavin tegen die bezeten was door een geest en zo de toekomst kon voorspellen. Met haar waarzeggerij verdiende ze veel geld voor haar eigenaars. Terwijl ze achter Paulus en ons aanliep, schreeuwde ze aan één stuk door: deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God en verkondigen u hoe u gered kunt worden. Dat ging verscheidene dagen zo door. Toen Paulus er genoeg van kreeg, draaide die zich om en zei tegen de geest: ik beveel je in de naam van Jezus Christus, verlaat haar. En op datzelfde moment ging de geest uit haar weg. Toen haar eigenaars merkten dat ze hun bron van inkomsten kwijt waren, grepen ze Paulus en Silas vast en sleurden hen naar het parkplein, waar ze hen voorleiden aan de stadsbestuurders. Ze zeiden: deze mensen brengen onze stad in rep en roer. Het zijn Joden die een levenswijze verkondigen waarmee wij als Romeinen niet mogen instemmen en die we niet in praktijk mogen brengen. Ook de verzamelde menigte keerde zich tegen Paulus en Silas, waarna de stadsbestuurders hun de kleren van het lijf lieten scheuren en bevel gaven hen met stokslagen te straffen. Nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis, waar de gevangenisbewaarder opdracht kreeg hen streng te bewaken. Overeenkomstig dit bevel bracht hij hen naar de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde. Alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. We lezen hier dat Paulus en Silas door een best wel zware tijd gingen. Paulus en Silas waren in deze plek in Filippi, waren zij aangekomen en gingen naar de gebedsplaats om daar Gods woord te verkondigen. Het was zo in Filippi dat het een Romeinse stad was. En deze Romeinse stad was in die tijd er ook op gericht dat de Joodse praktijken niet werden uitgevoerd. In veel Romeinse steden was het namelijk zo dat er geen Joden woonden. In Filippi echter woonden er wel enkele Joden. En Paulus en Silas bevonden zich onder de Joden. Maar onderweg was het dus zo dat er een dame was, een jonge slavin die bezeten was van een geest van waarzeggerij. En deze geest was degene die sprak toen Paulus en Silas richting de gebedsplaats toeliepen. En dit was iets wat al dagen gebeurde, tot op het moment dat Paulus er genoeg van had. Nadat Paulus en Silas de geest hadden uitgedreven uit de jonge slavin, was het zo dat haar eigenaars Paulus en Silas naar het marktplein brachten. En het marktplein was in die tijd de plek waar op een podium mensen werden geplaatst die aangeklaagd werden. Op dit podium was het ook zo dat mensen hun kleren van het lijf werden geschuld om hen in verlegenheid te brengen en hen te beschamen. En ook exact dit gebeurde met Paulus en Silas. Paulus en Silas die eigenlijk niets verkeerd hadden gedaan en onterecht op dat podium stonden, werden ten schande gebracht doordat hun kleren van het lijf getrokken werden. En vervolgens ontvingen zij ook nog eens stokslagen. En het waren Paulus en Silas die op dat moment naar de binnenste kerken werden gebracht. De binnenste kerken was de plek waar er geen ventilatie was. Was de plek waar houtblokken waren waar de mensen hun voeten in geplaatst werden. Was de plek waar geen licht in de kerken binnenkwam.
De binnenste plek was de meest zware plek waar je kon verblijven in de gevangenis. Het was een plek waar mensen op elkaar waren en op elkaar stonden. Het was een plek waar mensen op de koude vloer moesten slapen. En deze gevangenissen, deze kerkers waren onhygiënisch. Deze gevangenissen waren niet prettig om in te verblijven. Dus na stokslagen te hebben ontvangen en na ontkleed te zijn geworden, werden Paulus en Silas naar deze plek toegestuurd en opgesloten. We lezen dat Paulus en Silas hun voeten in de blokken stonden. Maar op middernacht Paulus en Silas aan het bidden en aan het zingen waren. Paulus en Silas stonden en zongen en baden tot de Heere. Ze waren lofliederen aan het zingen voor God. Terwijl zij aan het zingen waren, zongen zij tot God en voor God. Ze waren niet aan het zingen over hun situatie. Ze waren niet aan het zingen over hoe moeilijk het was. Ze waren niet aan het klagen over waar zij doorheen gingen. Ze hadden het niet over dat ze onterecht op die plek gekomen waren. Maar ze waren aan het zingen voor God. En terwijl ze aan het zingen waren en terwijl ze aan het bidden waren, was het zo dat de andere gevangenen, de omgeving waarin zij zich aan het bevinden waren, was aan het luisteren naar Paulus en Silas. Ze luisterden aandachtig naar hen. En dit was het moment waarop de deuren van de gevangenis opengingen door een hevige aanschok. De gevangenisdeuren gingen open en de boeien van een ieder die aandachtig dus naar hen luisterde, vielen los. Paulus en Silas gingen op zo'n tijd door een strijd heen, waar ze onterecht in deze situatie waren. Maar hun houding was aanbidding en gebed naar God toe. En zo zou het ook mogen zijn en moeten zijn voor ons. Als wij door een strijd heen gaan, als wij door een moeilijke tijd heen gaan, waar we onterecht in zitten, of als we door een tijd heen gaan waarin wij in een bepaalde plek zitten waar we onszelf in hebben gewerkt. Is het aan ons om te kiezen wat wij doen? Focussen wij ons op de Heere en ondanks de situatie geven we hem lof en bidden we tot hem? Of zijn wij degene die juist klagen, die vertellen over hoe onterecht het is, die niets meer zullen doen omdat we ontmoedigd zijn? Welke houding nemen wij aan? Ik wil u vandaag bemoedigen op twee niveaus. Niveau nummer 1 is om te aanbidden, om lof te zingen tot de Heere uw God. Om hem prijs te geven ongeacht de situatie. Om hem eer te geven ongeacht waar u doorheen gaat. Omdat hij de God is die u kan trekken uit elke situatie. Omdat hij degene is die uw redder is. Omdat Jezus degene is die u trekt uit elke put waar u in zit. Hij is het licht van deze wereld. Hij is degene die ons redt uit de hand van duisternis. Hij is het die wij moeten aanbidden ongeacht de situatie. En op het tweede niveau wil ik u bemoedigen om u te bevinden in een situatie waar aanbidding plaatsvindt. De gevangenen waren niet eens zelf aan het aanbidden, maar omdat zij aandachtig gericht waren in een situatie van aanbidding, omdat hun oor geneigd was naar aanbidding van de Heere God, was het dat hen ketenen, hen boeien ook los waren gegaan. Het was ook zo dat die vrijheid die Paulus en Silas hadden ontvangen door de hevige aardbeving van hun aanbidding, was het ook zo dat de gevangenen die aandachtig naar hen hadden geluisterd, hun vrijheid ontvingen, hun loslating ontvingen. Dus ik wil u bemoedigen om u te begeven in een plek van aanbidding. Ik wil u bemoedigen om u te aangeven in een plek waar men God aanbidt. Om naar de gemeente te gaan waar elke zondag aanbidding plaatsvindt tot de Heere uw God, om ook loslating en vrijlating van situaties te ontvangen. Ik wil u bemoedigen om een gemeente te zoeken in de buurt waar u naartoe kunt gaan, waar u plaats kunt nemen, aanwezig kunt zijn en aandachtig gericht kan zijn op de Heere uw God, om te aanbidden, om zijn naam te verhogen, zodat u die vrijlating kunt ontvangen. Laten we een voorbeeld nemen aan Paulus en Silas en hoe zij omgingen met een situatie van strijd
waar ze onterecht in zaten. Laten we een voorbeeld nemen aan de gevangenen, die aandachtig aan het luisteren waren naar aanbidding voor vrijlating. Ik wil jullie allemaal een gezegende werk...

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: God is the greatest.
1: The notification on LIM.
2: Wij hebben altijd nog onze dromen om het onbereikbare aan te raken.
3: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

0: van June this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: Taddy, tagging Lim in my mind.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice.

0: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice, still unbeatable.
1: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: luistert naar Lim FM op 91.7, de andere radio.
1: The notification on Lim.
2: Wij hebben altijd nog onze dromen om het onbereikbare aan te raken.
3: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indraganiweg 466. Choice, still unbeatable.
4: This is the recap of the phenomenal top

0: meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Beatable. Number 1.
1: Number 1.

0: I know all a man a bad man, so man a Satan. You hurry, pick up your goddamn self now. Two gangsta focus.
1: Yo, Elsa got the lorry. You see me?
2: Yo, Nano.
3: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
2: We melden ons aan
3: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
2: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat Inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.

0: Streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's

0: voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith Kapsalon.

0: Streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Dit is Lim FM, 91.7.
3: Notification on Lim.
4: Wij hebben altijd nog onze dromen om het onbereikbare aan te raken.

0: Straat aan, Optiek Kankawa straat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Straat aan, Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Straat aan, Optiek Kankawa straat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProZer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola straat 4. InProZer, safety through innovation.
2: Broadcasting all over the world, this is Lem Avam.
3: Thinking of you, dog. So we live, so we live. Real thinking. Now we do the Sandis. LFRTF. So we live. So long as you up or you I na one blessed day. Ma ano alla day na flexi day. They meet on a problem, so my you blame. Oh me man, they say can blame. Ma so money you a carry me thing. They fear a pain, a stress, a spanning. And geluk and they make it sunny. So ek mo pet you mo phone na jane. Jane. Miss noitis don't give one to hori na nge im sap tak a day. I ipang a spy they say I be off and I no leave you there. My baby mude, baby mude. No so ye begite veri ye carita firta casare. I sorry was a nifichita.

0: Odo Takso.
1: Arkis manalontu, tide, da ukondoro baka nangan na beskopu of the well na odo funadi. En abeskopu tide, dati, takso. You why you go go pur na pasi? Toku, you edefadong na picheti. En dat wil zeggen, mijn mensen, trachten om moeilijkheden te ontlopen, maar juist midden in grotere moeilijkheden komen. Yo, wa yo gogo pur na pasi. Taku yo ede, fadong na piket.

0: BT.
1: Informatie, meningen, discussies, analyses en conclusies. Op FM 91.7, elke middag. Lim FM.
0: BT.
2: Let's go. Sounds good.

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: Rustig, dikke rustig, amai drie. Rustig, rustig.
1: Omwika man.
0: Oh, in omwika. Waar omwika man?
1: Ruwaka dabe, ai. Go.
0: Hey, tik ala san. Ugo snel, tik ala san.
1: Hey, wakti. Ruku wan da kudabe. Oké, Arkino, taie bek, wat ik mee.
0: Ja, want daar heb ik wat voor maak wat ik aan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
0: Mama San, goed eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improser NV. Hoe ben je van
3: ja, ma?
4: Enough, mama mi. Want mijn man Bribi dat toch is in precies €100 no mo gym.
3: Maar dat had ik je beloofd.
4: Maar die no man zijn €50 gym alsnog, no?
3: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
4: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Ik bedoel dat na Michari Timo Lange in mijn beren.
3: Maar ik heb haar eerst beloofd.
4: Is zo je moeder? Nee, ma.
3: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
4: Anomoso, fijne dag.
3: Is goed, ma. Hallo, mama.
4: De cello, dat is meer als ik brok aan gesprek.
3: Nee, mama.
4: Wel, als je bossen aan €100 eten, zorg dat je doet via het Caritransfer Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
3: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
4: Ja, de sabi. Wat een service geweldig. De Oerusman let me de jef direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
3: Nog iets, mama?
4: Ja, Amoni zei bossen die schoon, maar ik kan zijn en Jim ook doen.
3: Mama!
5: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: goedendag. Welkom bij Nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsuur.com. Vandaag is maandag 8 juni. De begrotingsbehandeling die wordt voortgezet in de Nationale Assemblée. Er zijn recentelijk wijzigingen aangebracht in de begroting, waardoor die is gestegen met 16 miljard SRD. De geraamde begroting voor 2026 bedraagt op dit moment ongeveer 77 miljard SRD. We spraken vanmorgen met de fractieleider van A20, dat is Steven Rijmen. En hij gaf ons meer informatie over deze behandelingen.
1: We zijn in de fase waarbij de verschillende commissies met de verschillende ministeries kijken naar de wijzigingen die per ministerie zijn aangebracht. En samen dan met de minister of zijn deskundige, of met de directeur, maar meestal is de minister wel erbij, kijken wat precies waarom die wijziging plaats heeft gevonden. En vaak genoeg merken we wel dat het meer te maken heeft met salarissen, correcties. OE hebben we gezien dat er bijna 600 zoveel miljoen bijgekomen is voor wegen en voor nieuwe pompen en loodsen. Een aantal dingen zie je die gebeuren. En dat maakt dat je toch even met die minister praat, want in die behandeling zal je dan moeten aangeven waarom het noodzakelijk is, de verschillende vaste commissies, en waarom het wel moet of niet.
0: Laten we toch even blijven bij die wijziging, meneer Rijmen. De begroting is hoger geraamd en daarmee is ook het tekort toegenomen. En daar bent u al een beetje op ingegaan, waardoor die wijzigingen kunnen komen. Maar vertelt u ons meer. Waaraan ligt het nog meer dat die begroting is verhoogd?
1: Een van de redenen waar het aan ligt is de inflatie die we sowieso hebben. De dingen die toen begroot waren, zijn totaal veranderd nu, de cijfers. En er zijn een aantal dingen die zeker met de verschillende maatschappelijke issues die plaatsvinden, die je toch gaat moeten veranderen. Kijk, onderwijs heeft sowieso ook een verhoging. De cijfers ken ik niet uit het hoofd. Omdat je moet gaan kijken naar wat er allemaal nu gebeurt. Je leerkrachten trekken weg. Men is nu begonnen bijvoorbeeld, dat hebt u al gehoord, de secundaire voorwaarden te veranderen. Brillen en dat soort dingen. En regeren is vooruitziend. Dus je moet ook anticiperen dat er bepaalde dingen zullen komen. Begrijp je? In de uitvoeringscapaciteit merk je wel aan het einde vaak dat niet alles wat aangevraagd is, volledig is uitgevoerd. Dat is wel iets dat ik merk in Suriname, dat op bepaalde ministeries de uitvoeringscapaciteiten heel gering zijn. Zoals bij anderen wel is het groot. Maar je moet vooruitzien, dus in je begroting moet je kunnen anticiperen wat er kan gebeuren. Dus vandaar dat je merkt dat die begroting, die nota van wijziging vaak hoger is dan meestal die begroting. En dan merk je dat je daar ook een tekort hebt. Want wat je had geprojecteerd aan inkomsten die je zou genereren, lukt niet altijd. Oké, maar ik denk het ministerie van Financiën zeker moet proberen met name bijvoorbeeld de wetten, innen van belastingen, BTW, een aantal dingen. Zou je toch dicht bij de inkomsten, de geprojecteerde inkomsten moeten komen.
0: Hoe kan het tekort teruggebracht worden volgens u?
1: Een van de dingen is, je moet je loonhangingsvloed benutten. Orde in de goudsector, ik sprak ook over belastingen. Terwijl ik met u praat, zie ik de minister van Financiën ook binnenkomen. Ik moet zo meteen naar Defensie. Daar bespreken we die begroting. Maar je moet gebruik maken van je low-hanging fruit. Dingen die je zou kunnen innen, een beetje investeren in die dingen en beginnen dat geld te innen. Ordening is heel belangrijk. Goudsector, belasting, BTW, noem maar op. Er zijn een aantal dingen waar je met een beetje investeringen toch de gelden kan innen en daardoor je begrotingstekort alvast kan veranderen.
0: Wordt er volgens u voldoende ingespeeld daarop door de regering?
1: Projecties worden gemaakt, maar zoals ik al eerder zei, uitvoeringscapaciteit bij de verschillende regeringen is niet zo sterk. Maar u weet, een van de dingen die we moeten doen, sowieso, is onze belasting, want dat is een low hanging fruit. We moeten gaan ordenen, onze goudsector, ordenen. BTW betaalt iedereen, maar wordt het afgedragen? Dat moeten we gaan ordenen. Dat zijn de dingen die je sowieso moet doen. Maar vaak merk je door bureaucratie, alle soort redenen, merk je dat waar je geld zou kunnen halen. Door alle soort redenen. En ik noem ze redenen die niet hard genoeg zijn waarom je die zou kunnen uitvoeren. Je moet gewoon willen om het uit te voeren. En ik denk dat als ik zo kijk naar de opstelling van deze regering, wil men dat wel doen. Je kan ook niet anders. Je moet de dingen gaan ordenen.
0: En als we kijken naar, zeker bij de post lonen en salarissen, als we kijken bij de Nationale Assemblee en bij het Openbaar Ministerie, zien we bijvoorbeeld dat ongeveer 90% wat daar is begroot naar lonen en salarissen gaat. En bij de Nationale Assemblee zien we ook een heel veel geld alleen gaan naar lonen en salaris. Ongeveer 187 miljoen. Hoe kijkt u naar die zaken?
1: Nee, kijk, zoals we al zeiden in vorige gesprekken, we zijn nu bezig met elkaar te praten om te kijken hoe dat ding van die salarissen te ordenen en te brengen in een acceptabele situatie voor die samenleving. Dus daarmee is men nu bezig. Dus nu is het begroot, want zolang je die wet niet veranderd hebt, de zaken niet veranderd, ben je als regering verplicht uit te betalen wat het wettelijk kader zegt. Maar men is daar bezig met gesprekken. En die gesprekken worden niet alleen gevoerd bij de rechterlijke macht, maar ook binnen de assemblee zullen meer gesprekken moeten komen. Maar binnen de fractietop zijn er een paar gesprekken geweest. Aan de andere kant moet je ook weten dat ik denk 125 miljoen voor het nieuw gebouw van de Nationale Assemblee is begroot. Dus u zal merken, Jamal, dat overal het eigenlijk de grootste posten zijn, als het nu SOTI is, Defensie is, onderwijs. En dat is wel een beetje jammer, maar dat komt door die logge ambtenarenapparaat die we hebben. Dat lonen en salaris de grootste dingen zijn op de begroting. Heet hangijzer. En er moet sowieso een oplossing daarover komen.
0: En u geeft weliswaar aan, er wordt gesproken, maar wanneer zal er overgegaan worden tot daden? Wanneer zal het daadwerkelijk opgelost worden?
1: Eerst met elkaar praten, je kan niet gewoon overgaan. Dus veel mensen zien dat ding één. Ik hoop dat de terzake deskundige juristen een keertje een discussie daarover hebben. Maar het is niet zo makkelijk zoals men dat zegt. Als je een knopje kon drukken, had je morgen een knopje gedrukt en het was gebeurd. Dus je moet met elkaar praten, want hoe dan ook moeten 51 leden gaan stemmen. Hoe dan ook moet de rechterlijke macht mee willen gaan met waar je tot hoe ver je wil gaan verlagen. Het zijn geen dingen die jij alleen als assemblee kan besluiten. Het zijn mensen. Die mensen hebben nu een nieuwe levenspatroon aangenomen. Je moet met de mensen praten. Je moet met elkaar praten. En sommige dingen bespreek je misschien niet via de pers en publiekelijk, maar die gesprekken worden gevoerd, geloof me.
0: Zijn de partijen willing om dit bedrag te verlagen?
1: Laat me het veilig houden. We hebben een paar keer als fractieleden er naar gekeken. En daarna moet je terug gaan naar alle assembleeleden. Ja. Dus we zijn in die fase van aanvoelen met elkaar praten.
0: Yes. Ja. Heer Rijmen, een begrotingstekort, wat zal dat betekenen voor de Surinaamse economie?
1: Een begrotingstekort nu lijkt het voor de Surinaamse economie niet zo positief. Maar als ik de deskunde heb gevolgd, moeten we eigenlijk vanaf 2029 teruggaan naar, ik dacht dat we nu zitten op boven wat het wettelijk kader was. het algemeen wettelijk algemeen aanvaard, wat is nu geregeld door de verhoging van de staat, hoe noem je dat, schuldenpakket. Maar we zouden terug moeten gaan op 60%. Begrijp je? Onder de 60%. En met die nieuwe wet die we gedaan hebben, is dat het streven dat eigenlijk vanaf 2029 tussen de 60%, onder de 60% moeten zijn. Dat is die projectie. Nee. Maar als je ver boven die 60%, ik denk dat we niet zitten op bijna, houd me goed, ik dacht 129%. Dan begrijp je dat dat niet goed is voor de economie.
0: Wat zal die gewone burger daarvan merken?
1: Kijk, in de begroting zijn er sowieso gedacht aan de sociale noden van de mensen. En als je de begroting ook ziet, dan zie je overal dat, zeker wat de ambtenaren betreft, de verschillende ministeries, daarbij de sociale posten, proberen ervoor te zorgen dat die samenleving kan merken. Maar je begrijpt meestal, dan praat je meer over de ambtenaren, maar moeten ook denken aan de mensen in de bedrijven en dat soort dingen. Dus dan heb je die samenleving. Niet alleen de mensen die bij de ambtenaren werken, zijn die samenleving.
0: Steven Rijmen, de fractieleider van A20. We hebben met hem gesproken vanmorgen over de begrotingsbehandeling. Er zijn wijzigingen aangebracht aan de oorspronkelijke begroting van 2026, waarbij de begroting enigszins is verhoogd en de raming is nu 77,5 miljard SRD. We vervolgen deze nieuwsuitzending met Robert Puketti. Hij is trekker van de leerkrachten van scholengemeenschap Mungutapu. De leerkrachten waren tot voor kort nog in beraad. Na onderhandelingen met het ministerie van Onderwijs hebben zij het beraad opgeschort. We zullen live met hem praten. En we hebben hem aan de lijn. Goedemorgen, heer Puketti. U bent live in de uitzending. Hoe is het met u?
2: Ja, goedemorgen, meneer Jamal. Het gaat rustig naar omstandigheden.
0: Yes. Heer Puketti, de leerkrachten van scholengemeenschap Mungutapu, voert u ons terug. Wat heeft gemaakt dat de leerkrachten het werk hadden neergelegd?
2: Het is een slepende zaak geweest. In de zin van dat we niet nu aan begonnen zijn. Het is sinds 2021 dat deze zaken zijn blijven liggen. Het is zo dat scholengemeenschap Mungutapu in het binnenland zit. Het feit dat het gewoon in Mungutapu zit. En voor binnenland gelden er bepaalde voorzieningen. Dat is dan per staatsbesluit zo opgenomen. En gegeven het feit dat dit dan de eerste middelbare school is in Marowijne, regelde dit ook dan die voorzieningen. In dat kader hebben we dan gesproken met het ministerie, aan het begin zelf. Hebben we gesproken, de toezeggingen zijn gedaan, dat het dan in orde zou komen. We hebben een aantal keren gesprekken gevoerd. Op den duur zijn we overgestapt naar het schrijven. We hebben dan geschreven collectief. Zowel individueel hebben we dan brieven geschreven naar de bureaus, naar de directie toe. Maar zonder enige positieve resultaat. Het is altijd bij belofte gebleven, al die jaren. Van het jaar, dit schooljaar bedoel ik vanaf oktober 2025, hebben we dan getracht om zaken dan aan te scherpen. Zo hebben we dan geschreven toen, ik denk aan het begin, al eerste maand, oktober zo, toen hebben we weer geschreven. In januari, 25 januari, hadden we weer een schrijver gericht naar de minister toe, waarbij we dan de directie enzovoort, de dienstbode dan in discussie hebben meegenomen. Toen maar nog weer 25 januari, met een deadline van 30 dagen. Die 30 dagen zijn geweest, die 30 dagen hebben we niets dan tastbaar dan gehoord of we hebben niets vernomen als reactie daarop op ons schrijven. Vervolgens hebben we weer 25 februari weer geschreven in de vorm van een briefdown, waarbij we die zaken, alles uiteenloop, alles hebben we dan weer vanaf het begin geschreven en gericht naar het minister, zodat mocht het zijn dat hij zaken zou hebben gemist, dat hij dan alles in één kan hebben en dan verder voorzetten. En toen hebben we dan bij die breakdown 14 dagen gegeven. Die 14 dagen zijn geweest. Echter zijn we dan gewoon doorgegaan. En kort hebben we dan ongeveer 2 gesprekken of 3 gesprekken zo gevoerd met de diensthoofd van BIVOS. En uit die gesprekken is eigenlijk verduidelijk gemaakt van luister. Ik heb mijn deel al gedaan, dus de directie moet mij dan de opdracht geven om dan zaken dan uit te voeren. Dat is dan in grote lijnen aangegeven. En dat was een druppel die de MR heeft doen overlopen. En intussen hadden we ook al vernomen, door de minister heeft ook bevestigd intussen van, ja, ik heb het ontvangen, maar ik heb zaken even laten liggen, worden van gelijke strekking. En toen hadden we geen enkel keus dan maar om middenweg te zoeken, om dan de aandacht dan af te dwingen dan van de leiding van het ministerie. En zo zijn we dan bij elkaar gekomen. En we hebben dan getracht om dan op een andere manier dan de aandacht te zoeken middels een symptoomactie. Dat wil zeggen dat we dan komen tot een bepaalde tijd en dat we uitkijken naar hun om dan met ons te komen praten van hoe en wat. Dat is zeker meer dan een week geduurd. Maar alvorens we daarover gingen, hebben we dan geschreven. We hebben toen, zoals het hoort, dat we die bureaus moeten aanschrijven. We hebben BIVOS aangeschreven, we hebben BNBU aangeschreven. Dat we dan per zo een dag, dus dat we in symptoomactie zouden gaan. We hebben de inspectie ook op de hoede gesteld. En ook de vakbonds hebben we dan op de hoede gesteld. Er zijn mensen die bij verschillende vakbonden zijn aangesloten. Dat hebben we correct gedaan. En zo zijn we dan in actie overgegaan. Aan het begin waren wij zelf naar voren getreden. Alhoewel dan de vakbond achter ons zaten. En een week, bij de tweede week, we alleen die bureaus hoeden, hebben dan contact opgenomen van hoe gaat het, zijn zaken onder controle. En we hebben doorgesproken en zo. Maar als u bedenkt dat het zijn de directie dan die eigenlijk dan die de verantwoording hebben om dan zaken met ons te bespreken.
0: Ja.
2: En daarna hebben we dan, ik denk, het was een woensdag. Ja, toen heeft dan de directeur van AVO mij gebeld om aan te geven van meneer Bouquetti, jullie kiezen heeft onze aandacht. En we verzoeken jullie om dan het werk te hervatten, terwijl we dan bezig zijn om dan zaken dan op te lossen. Ik zei toen van luister, dat is mooi, dat is goed. Maar luister, ik ben hier in persoon van Bouquetti. En als ik u zou geven, maar dan makkelijk op plat eens begeven. Ja, toch, omdat ik kan niet voor de hele team dan praten. Laat me even terugkoppelen met het team. En dan hoort u, dan kunt u me wel tegen zo'n tijd weer bellen. En toen hebben we dan snel dan een meeting dan beraamd. We hebben toen zaken besproken. Aan het team is gevraagd van hoe en wat. En toen heeft het team weer toegegeven van luister. We willen snel een meeting hebben met de directeur en haar team. En zodat we dan zelf van de directeur kunnen vernomen wat het precies is. Je bent hier als persoonlijk, maar het is goed dat we zelf dan in een meeting met de directie zelf zitten. En dat we dan zaken kunnen bespreken. Het is makkelijk gegaan. Ze hebben toen voor de volgende dag, het was die donderdag. Die donderdag hebben we het doorgesproken. De directeur heeft haar medewerking verliend hoor. Elke keer haar medewerking verliend. En toen hebben we de volgende ochtend al gesproken met de directeur en het team. Met die andere directeuren en zo. De diensthoofden allemaal waren erbij. En we hebben heel mooi gesproken en zo. De grieven, vraagstukken dan op tafel gelegd. En toen is expliciet aan het eind gevraagd van luister. Al deze zaken die we hier hebben besproken, het ministerie, dus in de persoon van de directeur en die mensen die daar zaten, kunnen wij dan ook schriftelijk van jullie dan krijgen, van dat jullie dan deze grieven meenemen en zo. En die vraag is dan aan het eind gekomen. En die hebben ze aangegeven van oké, in de loop van de week gaan we dan hierop dan antwoord geven. Ja. Oké, en zo zijn we dan uit elkaar gegaan. Daarna, het was Pinkster, want toen was het verzoek om dan ook in het Pinkster dan door te trekken. Dat is om dan moverende redenen dan verworpen door die collega's, omdat het al laat was. Ik moet bedenken, het was de dag al en u moet bedenken, Mensen hebben hun dingen al uitgezet van hey, Pinkster, ga ik even met het gezin en zo. En mensen hebben zelfs reservering gedaan. Dus het zou dan heel wat kosten om dan die reservering terug te draaien. Misschien zou je geld niet terugkrijgen. Dus om al die redenen konden we dan niet ingaan op het verzoek van het ministerie om dan die inhaalslag die er was om dan in die ene week dan in te halen. Dus ja. Het verzoek is toen verworpen. Tegelijkertijd is aangegeven van luister, die donderdag, vrijdag zo, willen we dan schriftelijk van het ministerie krijgen van wat we precies gaan krijgen op papier, ondertekend. We hebben gewacht. Intussen was er wel gesprekken met de directeur. De directeur had toen ook, een punt dat er een formulier dan zou gestuurd worden om dat in te vullen. Dus die voorzieningen waarop we recht hebben. Het is mooi ingevuld en zo. En dat is ook opgestuurd in het weekend. Dus in het weekend voor Pinkster. En in de veronderstelling dat er antwoord daarop zou komen en zo, schriftelijk. Dat is niet gebeurd. En toen heeft de bond dan gedrag. Intussen was de bond al voorop. Heeft de bond dan gedrag om dan zaken dan op die manier naar buiten te laten komen. Dat we dan die maandag dan in een actie zouden gaan. Ja, toch? Dus de case van Mongo Taku, er was ook een paar zaken al, maar die van Mongo Taku heeft dan laten verlopen. En dat heeft gemaakt dat maandag, die zondag, is de bond uitgekomen, de gezamenlijke bonden, met een persbericht. En daarna die maandag waren we, of was de bond dan in actie. Toen zijn we die maandag niet gekomen. Die maandag hebben ze dan gesprekken gevoerd met de onderhandelingsteam van de regering en ik denk ook de president vanuit afstand. Vervolgens is er weer dan die dinsdag wel een overeenkomst dan een overeenkomst wel bereikt. Ja, toch van oké, we gaan werken dan aan deze zaken en dit wordt het. En toen heeft de bond weer teruggekoppeld met ons met de mededeling dat de zaken van Mongo Taku zijn meegenomen en dat er daaraan gewerkt zullen worden en dat we dan per 19 of 20, wanneer die loonstrookjes dan uitkomen, dat we dan kunnen kijken wat we precies hebben gekregen van wat is overeengekomen. Dus dat is de stand van zaken tot nu toe en we kijken daar naar uit. Maar belangrijk is dat er een overeenkomst is bereikt, ja, het is getekend en dat we nu dan gronden hebben om dan aan het ministerie, mocht het zijn voor het geval ze dan hun afspraken niet nakomen, dan hebben we toch iets gronden om dan te kijken van hey, minister of ministerie of regering, wat doen jullie? Want het is dan overeengekomen. Want ons deel was van, we moeten het werk hervatten. En het werk is vanaf vorige week woensdag, nadat de acties zijn opgestopt, zijn we dan begonnen.
0: Ja, maar heer Pocchetti, vertelt u ons, om wat voor gelden gaat het in deze?
2: Oh, wat voor gelden? Ik denk dat het ook, dat is ook in de media zo uitgemeten wordt. Ik denk dat het ook een behoefte van gisteren. Dat het gaat om dan verschillende toelages. En toelages met betrekking tot ontwikkelingspremie, standplaatstoelagen. Verder heb je ook reisduurtoelagen van bepaalde collega's. En ook leerkrachten die dan juist ingeschaald moeten worden vanwege het feit dat ze dan verder zijn gaan scholen. En meerdere diploma's erbij hebben gekregen. Dus dat die mensen dat regarderen om dan te geven die normen dan op de juiste schaal dan ingeschaald moeten worden. Dat is voor Mongo Taku. En we zitten ook hier, en dat is al jaren nog, met vraagstuk van structurele wateronderbrekingen. Dat is dan aangelegenheid van de school zelf. En u begrijpt dat als je dan wateronderbrekingen krijgt, dat je een heleboel gevolgen met zich mee zou kunnen brengen wat hygiënisch betreft. Ja toch? Dat je soms ook op bepaalde momenten zelf de school vroegtijdig moet sluiten vanwege het feit dat er misschien niet helemaal zelf geen water. En die kinderen kennen niet zo, maar de collega's ook kunnen ook niet op die manier dan hun werk doen. Ook stroom is ook een vraagstuk hier. Dat er ook stroomonderbrekingen aanwezig zijn. Maar we hebben hier meer te maken met wateronderbrekingen. En dus dat is het zo een beetje. En dat zijn zaken dan die besproken zijn geweest.
0: Ja, ja. Heer Pocchetti, hoe groot zijn de achterstanden en hoe worden die ingelopen?
2: Die zijn wel bezig en die hebben al bijna al ingelopen. Er zijn mensen die al jaren ervaring hebben met dat soort zaken. En nu zijn we al bijna, ze zijn al op schema. Ja, ik althans, maar ook die collega's, want je vraagt, je doet voeling en het gaat makkelijker, het gaat flexibeler. Omdat je hebt dan te maken met studenten, mensen die al een bepaalde verantwoordelijkheid hebben. En ze werken mee en we zijn voor nu al op schema. Mm-hmm. En wat we doen is dat we die studenten dan voorbereiden, die naar de examen toe, naar de examen toe, anderen die repetitie moeten maken, die bereiden we voor dan naar die komende repetitierondes. Dus we hebben alles in het stadion kunnen houden op die manier en onder controle.
0: Ja, ja. Tot slot, heer Pocchetti, het is vooralsnog wachten op het ministerie van Onderwijs om deze zaken, jullie probleempunten, op te lossen. In welke fase bevindt het ministerie zich in het oplossen van deze problemen?
2: Zo, in welke fase het ministerie zich bevindt, kan ik niet zo 1, 2, 3 aangeven. Dus dat is het ministerie aangelegenheid. Ik denk dat de baas die op hun 11 is gelegd. En wij kijken er naar uit. Wat ons verantwoording is dat we dan les moeten geven. En dat dan de studenten voorbereiden voor de examen, zoals ik eerder zei. En aan de andere kant de repetitierondes. Dus dat is voor ons, dat wat op ons bord zit, dat moeten wij doen. Dus een andere, we nemen aan, of we gaan ervan uit als verantwoordelijke. Dat het ministerie ook in verantwoording kent en dat ze dan weten in welke fase ze zitten. Dus dat zou ik niet zo 1, 2, 3 kunnen aangeven in welke fase zij zitten.
0: Ja, hebben jullie een ultimatum aangegeven?
2: De ultimatum is van, of wat besproken is, wat overeen is gekomen, dat we vanaf een van deze maand, dat we al bepaalde zaken verliezen moeten kunnen zien, dat we het moeten kunnen zien op ons loosroepje. Dat is het dan afgesproken, bepaalde zaken zoals u het bij die dag toen die overeenkomst is gesloten, dat bepaalde zaken dan misschien over 4 maanden, snap je, dus gaan uitbetaald worden. We geven gewoon vanuit die overheidssystemen, je kan niet alles in één keer, snap je. Dus anders kan je dan, om te voorkomen dat je dan plotseling dingen krijgt, in financiële termen, ik ben die naam niet zo kwijt, dat je oververhitting zou kunnen krijgen. want daarmee moet je ook rekening houden. Dus om al die zaken, ja.
0: Ja, nee. Nou goed, heer Pocchetti, ik wil u dan bedanken. We kunnen het hier ophouden en we blijven de situatie volgen. Thank you.
2: Ja, bedankt heer Jamal voor de moeite die u heeft genomen. Om dan het gastspraakgesprek met ons aan te gaan en dan te vernemen dus wat de status van de case. En we kijken uit wat het wordt.
0: Yes, thank you. Thank you, meneer Pocchetti.
2: Yes. Ja, many thanks. Ja.
0: Aldus Robert Pocchetti, trekker van de leerkrachten van school en gemeenschap Mungu Tapu. De leerkrachten die waren tot voor kort nog in beraad. Het gaat in deze om, bepaalde toelagen, zoals standplaats, toelagen, reistoelagen enzovoorts.

0: uitgeeft aan de zogenoemde price cap. Een brandstofsubsidie die alles te maken heeft met de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten. We laten nu de president horen.
1: En ik moet weer over die oorlog praten, omdat dat ons problemen geeft. En als het door blijft gaan, gaat het de hele wereld grote problemen geven. En wij gaan geen uitzondering zijn. We hebben een beetje geluk dat wij ook toch, al zijn we nog zo klein, een klein olieproducerend land zijn. Dat heeft gemaakt dat ik met Staatsolie samen heb kunnen komen tot een balans van dat we tijdelijk in elk geval die enorme stijging in die dieselprijs konden cappen op 53 SRD. Want wat u nu aan de pomp betaalt, dat is niet de prijs van die olie. De regering offert nu per maand ongeveer 300 miljoen op om voor die samenleving die inflatie onder controle te houden. We weten dat zeker die snelle stijging van die olieprijs heel veel de productiesector zou schudden, de transportsector. Ik kan niet garanderen dat we het gaan kunnen blijven doen. We blijven praten, zowel met de private sector, waar nodig, met het ministerie van Financiën, met Staatsolie, om te komen tot de planning van hoe dit verder gaat. Het zal ook sterk afhangen van wat er gebeurt met die oorlog. Want als die oorlog stopt, gaat het probleem nog een tijdje door, maar dan kan het cappen. Maar als ze doorgaan, ga je uiteindelijk allerlei schaarste krijgen ook aan brandstof. Ook zelfs in regio's die nu nog geen schaarste ondervinden. Het is wel belangrijk dat we dat in de gaten houden. Wij kunnen niet garanderen dat we indefinite, dus zonder grens, altijd die cap gaan kunnen houden. Maar zolang we het kunnen en we blijven in overleg met Staatsolie, omdat Staatsolie natuurlijk door die hoge prijs meer geld verdient. Dus er is een soort van balans die je kan houden. Echter is het zo dat als u heeft gevolgd wat we hebben gedaan, we wilden de samenleving ondersteunen om inflatie in elk geval tegen te gaan, hebben we wat middelen gegeven, 1500 gulden de ambtenaren, 2500 gulden aan de leerkrachten, de verpleegsters. Dat hebben we gedaan in maart. Maar als je 300 miljoen per maand nou moet uitgeven om die cap te houden, dan begrijp je dat je gewoon minder ruimte hebt om bepaalde dingen te doen. Dus we moeten niet denken dat die oorlog geen effect heeft op ons. En dat is ook een van de redenen waarom ik graag die verbinding met Brazilië wil hebben, die korte lijn. Het is echt dichtbij. We moeten daar. Ik hoop echt dat het helemaal in orde komt. Want dat gaat ons natuurlijk helpen met transportkosten en alles. Omdat het gewoon korte lijn is.
0: Aldus de president Jenny Simons. Zij heeft het gehad bij de persconferentie afgelopen vrijdag over de price cap die gehanteerd wordt door de Surinaamse overheid. Dit om de gevolgen van de oorlog van het Midden-Oosten terug te dringen, te mitigeren. We zijn dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op maandag 8 juni. Ik wil u dan bedanken voor het luisteren. Blijft u afgestemd en hebt u een fijne dag verder.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: the greatest.
1: The number one tune this week.
0: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: is Lim FM 91.7.
1: Hoe waanzinnig is het idee los te zijn van je. Mooie dag heb ik gekend met je. Dagen van pijnlijke uitlatingen heb ik ervaren met je. We hebben samen gelachen om onze stomme misvattingen. Niks is voor eeuwig, maar zo waar als ik besta, zo waar zijn mijn gevoelens voor je. En ondanks alles, zie ik mezelf er niet zonder je.

0: het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

0: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
1: Hey, Biggie, stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in de niman. If you ready for start na een new stable job. If you ready for rock up the BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.

0: Goedendag, welkom bij het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsuur.com. Vandaag is maandag 8 juni. De begrotingsbehandeling die wordt voortgezet in de Nationale Assemblée. Er zijn recentelijk wijzigingen aangebracht in de begroting, waardoor die is gestegen met 16 miljard SRD. De geraamde begroting voor 2026 bedraagt op dit moment ongeveer 77 miljard SRD. We spraken vanmorgen met de fractieleider van A20, dat is Steven Rijmen. En hij gaf ons meer informatie over deze behandelingen.
1: We zijn in de fase waarbij de verschillende commissies met de verschillende ministeries kijken naar de wijzigingen die per ministerie zijn aangebracht. En samen dan met de minister of zijn deskundige, of met de directeur, maar meestal is de minister wel erbij, kijken wat precies, waarom die wijziging plaats heeft gevonden. En vaak genoeg merken we wel dat het meer te maken heeft met salarissen, correcties. OE hebben we gezien dat er bijna 600 zoveel miljoen bijgekomen is voor wegen en voor nieuwe pompen en loodsen. Een aantal dingen zie je die gebeuren. En dat maakt dat je toch even met die minister praat. Want in die behandeling zal je dan moeten aangeven waarom het noodzakelijk is. De verschillende vaste commissies. En waarom het wel moet of niet.
0: Laten we toch even blijven bij die wijziging, meneer Rijmen. De begroting is hoger geraamd en daarmee is ook het tekort toegenomen. En daar bent u al een beetje op ingegaan, waardoor die wijzigingen kunnen komen. Maar vertelt u ons meer, waaraan ligt het nog meer dat die begroting is verhoogd?
1: Een van de redenen waar het aan ligt is de inflatie die we sowieso hebben. De dingen die toen begroot waren, zijn totaal veranderd nu de cijfers. En er zijn een aantal dingen die zeker met de verschillende maatschappelijke issues die plaatsvinden, die je toch gaat moeten veranderen. Kijk, onderwijs heeft sowieso ook een verhoging. De cijfers ken ik niet uit het hoofd. Omdat je moet gaan kijken naar wat er allemaal nu gebeurt. Je leerkrachten trekken weg. Men is nu begonnen bijvoorbeeld, dat hebt u al gehoord, de secundaire voorwaarden te veranderen. Brillen en dat soort dingen. En regeren is vooruitzien. Dus je moet ook anticiperen dat er bepaalde dingen zullen komen. Begrijp je? In de uitvoeringscapaciteit merk je wel aan het einde vaak dat niet alles wat aangevraagd is volledig is uitgevoerd. Dat is wel iets dat ik merk in Suriname, dat op bepaalde ministeries de uitvoeringscapaciteiten heel gering zijn. Zoals bij anderen wel is het groot. Maar je moet vooruitzien. Dus in je begroting moet je kunnen anticiperen wat er kan gebeuren. Dus vandaar dat je merkt dat die begroting, die nota van wijziging vaak hoger is dan meestal die begroting. En dan merk je dat je daar ook een tekort hebt. Wat je had geprojecteerd aan inkomsten die je zou genereren, lukt niet altijd. Oké, maar ik denk het ministerie van Financiën zeker moet proberen met name bijvoorbeeld de wetten, innen van belastingen, BTW, een aantal dingen. Zou je toch dicht bij de inkomsten, de geprojecteerde inkomsten moeten komen.
0: Hoe kan het tekort teruggebracht worden volgens u?
1: Een van de dingen is, je moet je low-hanging-fruit benutten. Orde de goudsector, ik sprak ook over de belastingen. Terwijl ik met u praat, zie ik de minister van Financiën ook binnenkomen. Ik moet zo meteen naar Defensie. Bespreken we die begroting. Maar je moet gebruik maken van je low-hanging-fruit. Dingen die je zou kunnen innen, een beetje investeren in die dingen en beginnen dat geld te innen. Ordening is heel belangrijk. Goudsector, belasting, BTW, noem maar op. Er zijn een aantal dingen waar je met een beetje investeringen toch de gelden kan innen. En daardoor je begrotingstekort alvast kan veranderen.
0: Wordt er volgens u voldoende ingespeeld daarop door de regering?
1: Projecties worden gemaakt, maar zoals ik al eerder zei, uitvoeringscapaciteit bij de verschillende ministerie is niet zo sterk. Maar u weet, een van de dingen die we moeten doen, sowieso, is onze belasting. Want dat is een low-hanging fruit. Moeten we gaan ordenen, onze goudsector, moeten we gaan ordenen. BTW betaalt iedereen, maar wordt het afgedragen? Dat moeten we gaan ordenen. Dat zijn de dingen die je sowieso moet doen. Maar vaak merk je door bureaucratie, alle soort redenen, merk je dat waar je geld zou kunnen halen. Door alle soort redenen. En ik noem ze redenen die niet hard genoeg zijn waarom je die zou kunnen uitvoeren. Je moet gewoon willen om het uit te voeren. En ik denk dat als ik zo kijk naar de opstelling van deze regering, is men, wil men dat wel doen. Je kan ook niet anders. Je moet de dingen gaan ordenen.
0: En als we kijken naar, zeker bij de post lonen en salarissen, als we kijken bij de Nationale Assemblee en bij het Openbaar Ministerie, bij het Openbaar Ministerie zien we bijvoorbeeld dat ongeveer 90% wat daar is begroot naar lonen en salarissen gaat. En bij de Nationale Assemblee zien we ook heel veel geld alleen gaan naar loon en salaris. Ongeveer 187 miljoen. Hoe kijkt u naar die zaken?
1: Nee, kijk, zoals we al zeiden in vorige gesprekken, we zijn nu bezig met elkaar te praten om te kijken hoe dat ding van die salarissen te ordenen en te brengen in een acceptabele situatie voor die samenleving. Dus daarmee is men nu bezig. Dus nu is het begroot, want zolang je die wet niet veranderd hebt, de zaken die veranderen, ben je als regering verplicht uit te betalen wat het wettelijk kader zegt. Maar men is daar bezig met gesprekken. En die gesprekken worden niet alleen gevoerd bij de rechterlijke macht, maar ook binnen de assemblee zullen meer gesprekken moeten komen. Maar binnen de fractietop zijn er een paar gesprekken geweest. Aan de andere kant moet je ook weten dat ik denk 125 miljoen voor het nieuw gebouw van de Nationale Assemblee is begroot. Dus je zal merken, Jamal, dat overal het eigenlijk de grootste posten zijn als het nu SOTI is, Defensie is, onderwijs. En dat is wel een beetje jammer, maar dat komt door die logge ambtenarenapparaat die we hebben. Dat lonen en salaris de grootste dingen zijn op de begroting. Heet hangijzer. En er moet sowieso een oplossing daarover komen.
0: En u geeft weliswaar aan, er wordt gesproken, maar wanneer zal er overgegaan worden tot daden? Wanneer zal het daadwerkelijk opgelost worden?
1: Eerst met elkaar praten, je kan niet gewoon overgaan. Dus veel mensen zien dat ding één. Ik hoop dat de terzake deskundigen, juristen een keertje een discussie daarover hebben. Maar het is niet zo makkelijk zoals men dat zegt. Als je een knopje kon drukken, had je morgen een knopje gedrukt en het was gebeurd. Dus je moet met elkaar praten, want hoe dan ook moeten 51 leden gaan stemmen. Hoe dan ook moet de rechterlijke macht mee willen gaan met waar je hoe ver je wil gaan verlagen. Het zijn geen dingen die jij alleen als assemblee kan besluiten. Het zijn mensen. Die mensen hebben nu een nieuwe levenspatroon aangenomen. Je moet met de mensen praten. Je moet met elkaar praten. En sommige dingen bespreek je misschien niet via de pers en publiekelijk. Maar die gesprekken worden gevoerd, geloof me.
0: Zijn de partijen willing om dit bedrag te verlagen?
1: Laat me het veilig houden. We hebben een paar keer als fractieleden ernaar gekeken. En daarna moet je teruggaan naar alle assembleeleden. Ja. Dus we zijn in die fase van aanvoelen met elkaar praten.
0: Yes. Ja? Heer Rijmen, een begrotingstekort. Wat zal dat betekenen voor de Surinaamse economie?
1: Een begrotingstekort nu lijkt het voor de Surinaamse economie niet zo positief. Maar als ik de deskundige heb gevolgd, moeten we eigenlijk vanaf 2029 teruggaan naar, ik dacht dat we nu zitten op boven wat het wettelijk kader was. En het algemeen aanvaard wat is nu geregeld door de verhoging van het staat, hoe noem je dat, schuldenpakket. Maar we zouden terug moeten gaan op 60%. Begrijp je? Onder de 60%. En met die nieuwe wet die we gedaan hebben, is dat het streven dat eigenlijk vanaf 2029 we tussen de 60%, onder de 60% moeten zijn. Dat is die projectie. Nee. Maar als je ver boven die 60%, ik denk dat we nu zitten op bijna, houd me goed, ik dacht 129%, dan begrijp je dat dat niet goed is voor de economie.
0: Wat zal die gewone burger daarvan merken?
1: Kijk, in de begroting zijn er sowieso gedacht aan de sociale noden van de mensen. En als je de begroting ook ziet, dan zie je overal dat, zeker wat de ambtenaren betreft, de verschillende ministeries, daarbij de sociale posten, proberen ervoor te zorgen dat die samenleving kan merken. Maar je begrijpt meestal, dan praat je meer over de ambtenaren, maar moeten ook denken aan de mensen in de bedrijven en dat soort dingen. Mm. Dus dan heb je die samenleving. Niet alleen de mensen die bij de ambtenaren werken, zijn die samenleving.
0: Steven Rijmen, de fractieleider van A20. We hebben met hem gesproken vanmorgen over de begrotingsbehandeling. Er zijn wijzigingen aangebracht aan de oorspronkelijke begroting van 2026, waarbij de begroting enigszins is verhoogd. De raming is nu 77,5 miljard SRD. We vervolgen deze nieuwsuitzending met Robert Puketti. Hij is trekker van de leerkrachten van scholengemeenschap Mungo Tapu. De leerkrachten waren tot voor kort nog in beraad. Na onderhandelingen met het ministerie van Onderwijs hebben zij het beraad opgeschort. We zullen live met hem praten. Goedemorgen, heer Puketti. U bent live in de uitzending. Hoe is het met u?
2: Ja, goedemorgen, meneer Jamal. Het gaat rustig naar omstandigheden.
0: Voert u ons terug? Wat heeft gemaakt dat de leerkrachten het werk hadden neergelegd?
2: Het is zo, het is een slepende zaak geweest. In de zin van dat we niet nu aan begonnen zijn. Het is sinds 2021 dat deze zaken zijn blijven liggen. Het is zo dat scholengemeenschap Mungo Tapu in het binnenland zit. Het feit dat het gewoon in Mungo Tapu zit. En voor binnenland gelden er bepaalde voorzieningen. Dat is dan per staatsbesluit zo opgenomen. En gegeven het feit dat dit dan de eerste middelbare school is in Marowijne, regarde dit ook dan die voorzieningen. In dat kader hebben we dan gesproken met het ministerie aan het begin zelf. Hebben we gesproken, de toezeggingen zijn gedaan, dat het dan in orde zou komen. We hebben een aantal keren gesprekken gevoerd. Op den duur zijn we overgestapt naar het schrijven. We hebben dan geschreven collectief. Zowel individueel hebben we dan brieven geschreven naar de bureaus, naar de directie toe. Maar zonder enige positieve resultaat. Het is altijd bij belofte gebleven, al die jaren. Van het jaar, dit schooljaar bedoel ik vanaf oktober 2025, hebben we dan getracht om zaken dan aan te scherpen. Zo hebben we dan geschreven toen, ik denk aan het begin, al eerste maand, oktober zo, toen hebben we weer geschreven. In januari, 25 januari, hadden we weer een schrijver gericht naar de minister toe, waarbij we dan de directie enzovoort, de dienstbode dan in decisie hebben meegenomen. Toen maar nog even 25 januari, met een deadline van 30 dagen. Die 30 dagen zijn geweest, die 30 dagen hebben we niets dan tastbaar dan gehoord of we hebben niets vernomen als reactie daarop op ons schrijven. Vervolgens hebben we weer 25 februari weer geschreven in de vorm van een briefdown, waarbij we die zaken, alles uiteenloop, alles hebben we dan weer vanaf het begin geschreven en gericht naar het minister, zodat mocht het zijn dat hij zaken zou hebben gemist, dat hij dan alles in één kan hebben en dan verder voorzetten. En toen hebben we dan bij die breakdown 14 dagen gegeven. Die 14 dagen zijn geweest. Echter zijn we dan gewoon doorgegaan. En kort hebben we dan ongeveer 2 gesprekken of 3 gesprekken zo gevoerd met de diensthoofd van BIVOS. En uit die gesprekken is eigenlijk verduidelijk gemaakt van luister. Ik heb mijn deel al gedaan, dus de directie moet mij dan de opdracht geven om dan zaken dan uit te voeren. Ja, dat is dan in grote lijnen aangegeven. En dat was een druppel die de MR heeft doen overlopen. En intussen hadden we ook al vernomen, door de minister heeft ook bevestigd intussen van, ja, ik heb het ontvangen, maar ik heb zaken even laten liggen worden van gelijke strekking. En toen hadden we geen enkel keus dan maar om middenweg te zoeken, om dan de aandacht dan af te dwingen dan van de leiding van het ministerie. En zo zijn we dan met bij elkaar gekomen. En we hebben dan getracht om dan op een andere manier dan de aandacht te zoeken middels een symptoomactie. Dat wil zeggen dat we dan komen tot een bepaalde tijd en dat we uitkijken naar hun om dan met ons te komen praten van hoe en wat. Dat is zeker meer dan een week geduurd. Maar alvorens we daarover gingen, hebben we dan geschreven. We hebben toen, zoals het hoort, dat we die bureaus moeten aanschrijven. We hebben BFAS aangeschreven, we hebben BNBU aangeschreven. Dat we dan per zo een dag, dus dat we in Sint-Toon-actie zouden gaan. We hebben de inspectie ook op de hoede gesteld. En ook de vakbonds hebben we dan op de hoede gesteld. Er zijn mensen die bij verschillende vakbonden zijn aangesloten en dat hebben we correct gedaan. En zo zijn we dan in actie overgegaan. Aan het begin waren wij zelf naar voren getreden. Alhoewel dan de vakbond achter ons waren, zaten. En een week, bij de tweede week, we alleen die bureaus moeten hebben dan contact opgenomen van hoe gaat het, zijn zaken onder controle. En we hebben doorgesproken en zo. Maar als u bedenkt dat het zijn de directie dan die eigenlijk dan die de verantwoording hebben om dan zaken met ons te bespreken.
0: Ja.
2: En daarna hebben we dan, ik denk, het was een woensdag. Ja, toen heeft dan de directeur van AVO mij gebeld om aan te geven van meneer Bouquetti, jullie kies heeft onze aandacht. En we verzoeken jullie om dan het werk te hervatten, terwijl we dan bezig zijn om dan zaken dan op te lossen. Ik zei toen van luister, dat is mooi, dat is goed. Maar luister, ik ben hier in persoon van Bouquetti. En als ik u zou geven, maar dan makkelijk een plat eens begeven. Ja, toch, omdat ik kan niet voor de hele team dan praten. Laat me even terugkoppelen met het team. En dan hoort u, dan kunt u me wel tegen zo'n tijd weer bellen. En toen hebben we dan snel dan een meeting dan beraamd. We hebben toen zaken besproken. Aan het team is gevraagd van hoe en wat. En toen is het team weer toegegeven van luister, we willen snel een meeting hebben met de directeur en haar team. En zodat we dan zelf van de directeur kunnen vernomen wat het precies is. Je bent hier als persoonlijke, maar het is goed dat we zelf dan in een meeting met de directie zelf zitten. En dat we dan zaken kunnen bespreken. Het is makkelijk gegaan. Ze hebben toen voor de volgende dag, het was die donderdag. Die donderdag hebben we het doorgesproken. De directeur heeft haar medewerking verleend hoor. Elke keer de medewerking verleend. En toen hebben we de volgende ochtend al gesproken met de directeur en het team, met die andere directeuren en zo. De diensthoofden allemaal waren erbij. En we hebben heel mooi gesproken en zo. De grieven, vraagstukken dan op tafel gelegd. En toen is expliciet aan het eind gevraagd van luister. Al deze zaken die we hier hebben besproken, het ministerie, dus in de persoon van de directeur en die mensen die daar zaten. Kunnen wij dan ook schriftelijk van jullie dan krijgen, van dat jullie dan deze grieven meenemen en zo. En die vraag is dan aan het eind gekomen. En die hebben ze aangegeven van oké, in de loop van de week gaan we dan hierop dan antwoord geven.
0: Ja.
2: Oké, en zo zijn we dan uit elkaar gegaan. Daarna, het was Pinkster, want toen was het verzoek om dat ook in het Pinkster dan door te trekken. Dat is om dan moverende redenen dan verworpen door die collega's, omdat het al laat was. Ik moet bedenken, het was de dag al, en ik moet bedenken, mensen hebben hun dingen al uitgezet van hey, Pinkster, ga ik even met het gezin en zo. En mensen hebben zelf reservering gedaan, dus het zou dan heel wat kosten om dan die reservering terug te draaien, misschien zou je geld niet terugkrijgen. Dus om al die redenen konden we dan niet ingaan op het verzoek van het ministerie om dan die inhaalslag die was die er was om dat in die ene week dan in te halen. Dus
0: ja.
2: Het verzoek, ja, is toen verworpen. Tegelijkertijd is aangegeven van luister, tegen donderdag, vrijdag zo, willen we dan schriftelijk van het ministerie krijgen van wat we precies gaan krijgen op papier, op dat teken. We hebben gewacht. Intussen was er wel gesprekken met de directeur. De directeur had toen ook, toen was er ook een punt dat er een formulier dan zou gestuurd worden om dat in te vullen. Dus die voorzieningen waarop we recht hebben. Het is mooi ingevuld en zo. En dat is ook opgestuurd in het weekend. Dus in het weekend voor Pinkster. En in de veronderstelling dat er antwoord daarop zou komen en zo, schriftelijk. Dat is niet gebeurd. En toen heeft de bond dan gedrag. Intussen was de bond al voorop. Heeft de bond dan gedrag om dan zaken dan op die manier naar buiten te laten komen. Dat we dan die maandag dan in een actie zouden gaan. Ja toch? Dus de case van Mongo Daku, er was ook een paar zaken al. Maar die van Mongo Daku heeft dan laten overlopen. En dat heeft gemaakt dat maandag. Die zondag is de bond uitgekomen, de gezamenlijke bonden, met een persbericht. En daarna die maandag waren we, of was de bond, dan in actie. Toen zijn we die maandag niet gekomen. Die maandag hebben ze dan gesprekken gevoerd met de onderhandelingsteam van de regering. En ik denk ook de president vanuit afstand. Vervolgens is er weer dan die dinsdag wel een overeenkomst dan, een overeenkomst wel bereikt. Ja, toch van, ja. Oké, we gaan werken dan aan deze zaken. En dit wordt het, dit wordt het. En toen heeft de bond weer teruggekoppeld met ons. Met de mededeling dat de zaken van Mongo Daku zijn meegenomen. En dat er daaraan gewerkt zullen worden. En dat we dan per 19 of 20, wanneer die loonstrookjes dan uitkomen, dat we dan kunnen kijken wat we precies hebben gekregen van wat is overeengekomen. Dus dat is de stand van zaken tot nu toe. En we kijken daar naar uit. Maar belangrijk is dat er een overeenkomst is bereikt. Ja, het is getekend. En dat we nu dan gronden hebben om dan aan het ministerie, mocht het zijn voor het geval ze dan hun afspraken niet nakomen, dan hebben we toch iets gronden om dan te kijken van hé, minister of ministerie of regering, wat doen jullie? Want het is dan overeengekomen. Want ons deel was van, we moeten het werk hervatten. Het werk is vanaf vorige week woensdag, nadat de acties zijn opgestart, zijn we dan begonnen.
0: Ja, maar meneer Pocchetti, vertelt u ons, om wat voor gelden gaat het in deze?
2: Om wat voor gelden? Ik denk dat het ook, dat is ook in de media zo, ik heb het ook omgehoord van gisteren, dat het gaat om dan verschillende toelages. En ja, dus toelages met betrekking tot ontwikkelingspremie, standplaatstoelagen, verder heb je ook reisduurtoelagen van bepaalde collega's. En ook leerkrachten die dan juist ingeschaald moeten worden vanwege het feit dat ze dan verder zijn gaan scholen en meerdere diploma's erbij hebben gekregen. Dus dat die mensen dat regarderen om dan te geven die normen dan op de juiste schaal dan ingeschaald moeten worden. Dat is voor Mongo Daku. En we zitten ook hier, en dat is al jaren al, met vraagstuk van structurele wateronderbrekingen. Dat is dan aangelegenheid van de school zelf. En u begrijpt dat als je dan wateronderbrekingen krijgt, dat je een heleboel gevolgen met zich mee zou kunnen brengen wat hygiënisch betreft. Ja toch? Dat je soms ook op bepaalde momenten zelf de school vroegtijdig moeten sluiten vanwege het feit dat er mensen die dat helemaal zelf geen water. En die kinderen kennen niet zo, maar de collega's ook kunnen ook niet op die manier dan hun werk doen. Stroom is ook een vraagstuk hier. Dat er ook stroomonderbrekingen aanwezig zijn. Maar we hebben hier meer te maken met wateronderbrekingen. Dus dat is het voor een beetje. En dat zijn zaken dan die besproken zijn geweest.
0: Heer Pocchetti, hoe groot zijn de achterstanden en hoe worden die ingelopen?
2: Die zijn wel bezig en die hebben al bijna al ingelopen. Er zijn mensen die al jaren ervaring hebben met dat soort zaken. En die zijn we al bijna, ze zijn al op schema. Ja, ik althans, maar ook die collega's, want je vraagt, je doet voeling en Ja, het gaat makkelijker, het gaat flexibeler. Omdat je hebt dan te maken met studenten, mensen die al een bepaalde verantwoordelijkheidsbesef hebben. En ze werken mee. En we zijn voor nu al op schema. Mm-hmm. En wat we doen is dat we die studenten dan voorbereiden. Die naar de examen toe, we bereiden ze nu naar de examen toe. Anderen die repetitie moeten maken, die bereiden we voor dan naar die komende repetitierondes. Dus we hebben alles in het stadium kunnen houden op die manier en onder controle.
0: Ja, ja. Tot slot, heer Pukiti, het is vooralsnog wachten op het ministerie van Onderwijs om deze zaken, jullie probleempunten, op te lossen. In welke fase bevindt het ministerie zich in het oplossen van deze problemen?
2: Zo, in welke fase het ministerie zich bevindt, kan ik niet zo 1, 2, 3 aangeven. Dus dat is het ministerie aangelegenheid. Ik denk dat de baan nu op hun elf is gelegd. En wij kijken er naar uit. Wat ons verantwoording is dat we dan les moeten geven. En dat dan de studenten voorbereiden voor de examen, zoals ik eerder zei. En aan de andere kant de repetitierondes. Dus dat is voor ons, dat wat op ons bord zit, dat moeten wij doen. Dus een andere we nemen aan, of we gaan ervan uit als verantwoordelijke. Dat het ministerie ook in verantwoording kent en dat ze dan weten in welke fase ze zitten. Dus dat zou ik niet zo 1, 2, 3 kunnen aangeven in welke fase zij zitten.
0: Ja, hebben jullie een ultimatum aangegeven?
2: De ultimatum is wat besproken is, wat overeen is gekomen. Dat we vanaf eind van deze maand, dat we al bepaalde zaken verliezen moeten kunnen zien. Dat we het moeten kunnen zien op ons loosdroekje. Dat is het dan afgesproken, bepaalde zaken zoals u het ook bij die brief. Die dag toen die overeenkomst is gesloten, dat bepaalde zaken dan misschien over 4 maanden, snap je, dus gaan uitbetaald worden. We geven voor vanuit ja, die overheidssystemen, ja, toch, je kan niet alles in één keer, snap je. Dus anders kan je dan, om te voorkomen dat je dan plotseling dingen krijgt, dat je oververhitting zou kunnen krijgen, ja, toch, want daarmee moet je ook rekening houden. Dus om al die zaken, ja.
0: Ja, nee. Nou goed, heer Pukiti, ik wil u dan bedanken. We kunnen het hier ophouden en we blijven de situatie volgen. Thank you. Aldus Robert Pukiti, trekker van de leerkrachten van scholengemeenschap Mungu Tapu. De leerkrachten die waren tot voor kort nog in beraad. Het gaat in deze om bepaalde toelagen, zoals standplaats toelagen, reistoelagen enzovoorts. Na goed overleg met het ministerie van Onderwijs heeft men de onderwijsactiviteiten hervat op de school. Inmiddels is men flink opgeschoten met het inhalen van de achterstanden. We vervolgen deze nieuwsuitzending dan met de president Jenny Simons. Zij heeft tijdens de laatst gehouden persconferentie na haar komst uit Brazilië en de Dominicaanse Republiek aangegeven dat Suriname op maandbasis ruim 300 miljoen SRD uitgeeft aan de zogenoemde price cap, een brandstofsubsidie die alles te maken heeft met de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten. We laten nu de president horen.
3: En ik moet weer over die oorlog praten, omdat dat ons problemen geeft en als het door blijft gaan, gaat het de hele wereld grote problemen geven en wij gaan geen uitzondering zijn. We hebben een beetje geluk dat wij ook toch, al zijn we nog zo klein, een klein olieproducerend land zijn. Dat heeft gemaakt dat ik met Staatsolie samen heb kunnen komen tot een balans van dat we tijdelijk in elk geval die enorme stijging in die dieselprijs konden cappen op 53 SRD. Want wat u nu aan de pomp betaalt, dat is niet de prijs van die olie. De regering offert nu per maand ongeveer 300 miljoen op om voor die samenleving die inflatie onder controle te houden. We weten dat zeker die snelle stijging van die olieprijs heel veel de productiesector zou schudden, de transportsector. Ik kan niet garanderen dat we het gaan kunnen blijven doen. We blijven praten, zowel met de private sector, waar nodig, met het ministerie van Financiën, met Staatsolie, om te komen tot de planning van hoe dit verder gaat. Het zal ook sterk afhangen van wat er gebeurt met die oorlog. Want als die oorlog stopt, gaat het probleem nog een tijdje door, maar dan kan het keppen. Maar als ze doorgaan, ga je uiteindelijk allerlei schaarste krijgen ook aan brandstof. Ook zelfs in regio's die nu nog geen schaarste ondervinden. Het is wel belangrijk dat we dat in de gaten houden. Wij kunnen niet garanderen dat we indefinite, dus zonder grens, altijd die cap gaan kunnen houden. Maar zolang we het kunnen, en we blijven in overleg met Staatsolie, omdat Staatsolie natuurlijk door die hoge prijs meer geld verdient. Dus er is een soort van

0: Nee, met Brazilië wil hebben, die korte lijn. Het is echt dichtbij, we moeten daar, ik hoop echt dat het helemaal in orde komt, want dat gaat ons natuurlijk helpen met transportkosten en alles, omdat het gewoon korte lijn is.
1: Aldus de president Jenny Simons. Zij heeft het gehad bij de persconferentie afgelopen vrijdag over de price cap die gehanteerd wordt door de Surinaamse overheid. We zijn dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op maandag 8 juni. Ik wil u dan bedanken voor het luisteren. Blijft u afgestemd en hebt u een fijne dag verder.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio. Hey!

0: het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

0: Slim FM, unmatchable.
1: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
2: We melden ons aan
1: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
2: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.
3: One more time, you get me, fell.

0: restaurant Pauli, gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van maandag 8 juni, krietbanasoep met kip, visballen met tomatensaus, bitawiri met zoutvlees en gebakken kandratiki. We zijn gevestigd in Oase aan de Kommerwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
1: 91.7.
2: Oké.

0: odo takso.
1: Arkis manalon tu, tide, da ukondoro baka nangan abeskopu of the well na odo funadi. En abeskopu of tide, dati takso. You why you gogo pur na pasi? Taku, you ede fadong na picheti. En dat wil zeggen, mijn mensen, trachten om moeilijkheden te ontlopen, maar juist midden in grotere moeilijkheden komen. Yo wa yo gogo pur na pasi. Taku yo ede, fadong na piket.

Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Ogies Livestream en Ogies Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinetti, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688, 863-2243 of 872-3127. Ogies Livestream en Ogies Sound System.
3: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij Improser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. Improser, Safety Through Innovation.
4: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
5: Even wakker. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sari boy.
4: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
5: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
4: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
5: Hey, Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
4: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
6: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
7: Bij Naskip geniet je van een heerlijke 10-piece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
8: Zranazani, Naskip. Enough.

0: Hoi mama.
1: Hallo Shella. Mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn. Mijn buik doet pijn. Alles doet pijn.
0: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
2: Zang, je zin wel 100 euro, Jim.
0: Mama, ik zei 50 euro.
2: Maar dan van jou zin naar 100 euro dan.
0: Ik zei 50 euro, mama. 50.
2: Nee, mijn broer. Omdat die brader zijn, Jim, naar 100 zin.
0: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
2: Maar jij nog. Die zin heeft jouw Western Union. Die Apengelstraat. Want trappen naar top service. Vriendelijkheid. Top. De smijf is aan het gaan. If you stop that you're sending our trappers, that's the one.
0: Ja, maar ik weet. Ik doe

0: Een bekendmaking van de EBS bestemd voor de verbruikers wonende in het district Wanica. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het elektrificeren van een nieuw hoogspanningsnetwerk en in bedrijf nemen van transformatoren de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op dinsdag 9 juni 2026 tussen 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Gedeelte Sir Winston Churchillweg tussen Toetlifo-kanaal rechts en Dwarkaweg en alle zijwegen die voorkomen in dit gebied. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 2 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebiedsstroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NVEBS bedankt u voor uw begrip.
1: BT, Atakidis na O.
0: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
2: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
2: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat in Obegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
3: When I'm in Suriname, I listen to Baganatoi with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari guide and protect the people, keep them from falling.

0: En het is Bakanatori. Goedemiddag. We takalasma odi op maandag 8 juni. ...91.7... en limfmsu.com. Wij groeten alle mensen die luisteren naar de radio, al de mensen die de internetradio ook volgen, en zeker de mensen die kijken naar de pagina van limfm op FB. En later heb je natuurlijk ook deze uitzending in extenso. En zeker ook in delen kan je dat volgen op YouTube. Ik ben Cliff Limburg en ik ben blij dat we weer eens na een weekend, een rustig weekend, hier en daar wat incidenten. Maar ja, dat heb je niet altijd in de hand. Je kan het nooit voorkomen, het is nou eenmaal zo. We moeten gewoon op de juiste manier inspelen op incidenten. Maar het is maandag vandaag de eerste dag voor wat betreft BT voor deze week. En we gaan ons dus ook helemaal inzetten om jouw eigen talkshow ook deze week zo interessant als mogelijk te maken. We laten alvast weten dat de mensen die jarig zijn, dat ze een echte stevige handdruk of een brasa van ons krijgen op afstand. Tekadi, Nayudeti, het allerbeste. De mensen die ziek zijn, wil ik namens Lim FM het allerbeste toewensen. En de mensen die een sterfgeval hebben, moeten we natuurlijk ook condoleren. En ze veel kracht toewensen. En dat ze het verlies mogen dragen en verwerken op hun eigen manier. En dat de geliefde, hun geliefde, of hun mattie, of wie dat ook overleden is, dat u, koester de mooie momenten en blijf gedenken en geef de persoon a special place in your heart. Maar dat hoef ik u niet te zeggen, dat weet u zelf. Over rouwenden gesproken, nou, we denken gelijk ook aan de familie Helstonen. Vandaag vindt de crematie plaats van oom Eddie om 4:00. In dat kader zal ik dan ook eerder opbreken. En ik vraag daar uw begrip voor. Want wij zullen ook bij de uitvaart aanwezig zijn zoals dat gepland is. Dus hoor op je rekening en ik weet dat wat dat betreft u flexibel en dat u ons medewerking zult verlenen door niet boos te worden. Ik moet feliciteren Cher met haar debuut tijdens het programma Culturo Leri afgelopen zaterdag. Dat is heel goed gegaan. En ik ben blij dat we een stuk talent binnen hebben gebracht, Isabi. En dat we verder dat programma kunnen presenteren op de zaterdag. Nou, wat doen we allemaal vandaag? We zien wel. Ik wil nooit echt zeggen zo we doen. Is dat vast aan dichtbaar. Dus ik moet altijd een verrassing blijven. Dus ik ga u niet zeggen wat ik allemaal heb. Feit is, we hebben altijd wat. Dat is geen twijfel daarover. Er is altijd wat in Bakanatori. Is dat weer, als er niks is, dat is Limbo er. Om het aan elkaar te praten, dat is ook geen probleem. Mako beging, dames en heren. Ik heb in het kader van Hoor en Wederhoor. Je weet, dit station, wij houden daar rekening mee. En het hoeft niet altijd in alle gevallen. Maar in sommige gevallen waar dingen overduidelijk zijn, dan enough go for sure. Isabi. Maar we hebben in het kader van hoor en wederhoor contact gehad met het Openbaar Ministerie vanmorgen vroeg. En de PG heeft mij laten weten dat ze van plan was om een reactie uit te geven naar aanleiding van de uitspraken van meneer Van der Zand. En die reactie heeft ze dus ook gegeven. En ze heeft ons gezegd dat we die reactie mochten toezien. Ze zou de persofficier de instructies geven. En dat is ook gebeurd. En vanmorgen heb ik dus... laat me even kijken hoor, het nummer van de persofficier. Wij hebben dus dat bericht ontvangen tegen nog net voor 12 uur. En wij gaan u dat bericht voorhouden. Afkomstig van de PG of afkomstig van het Openbaar Ministerie. En het heeft te maken met de camerabeelden. Je weet, meneer Van der Zand, Bejaso Ataki, hij heeft zijn afkeuring uitgesproken over het feit dat Skoutu Betaki dat de man had beschikking over de beelden nog. En dat de PG daar toestemming voor moest geven. En hij heeft zich afgevraagd. En zo konden we Libi. En zo constructie nadati. Nou, het OM is... het OM is uitgekomen, mensen. En ik hou u dat bericht voor. Het Openbaar Ministerie geeft een toelichting. Je weet, deze mensen praten niet. Ze schrijven. Isabi, ze geven niet echt interviews, maar ze reageren schriftelijk. En dit is nogmaals die reactie. Het Openbaar Ministerie geeft een toelichting naar aanleiding van uitlatingen van de heer Eugène Van der Zand in een radio-interview van 5 juni en berichtgeving in de media. In het interview heeft de heer Van der Zand gesteld dat hij de camerabeelden van het incident bij een bankinstelling heeft gevraagd, maar dat hij deze tot op heden niet heeft ontvangen. Hij heeft daarbij aangegeven dat hij de beelden wil bekijken om duidelijkheid te krijgen over wat er is gebeurd. Op 29 mei 2026 heeft het Openbaar Ministerie een schriftelijk verzoek gedaan aan de bankinstelling om camerabeelden te ontvangen. Dit verzoek is op 1 juni 2026 via de afdeling Digitale Recherche bij de bankinstelling afgeleverd. Daarbij is telefonisch ook bevestigd door de bankinstelling dat het verzoek in goede orde is ontvangen. Tot op heden zijn de camerabeelden nog niet ontvangen. Na ontvangst van de camerabeelden worden deze doorgeleid naar de politie in het kader van het politioneel onderzoek. Het OM heeft het verzoek conform de gebruikelijke werkwijze gedaan en wacht ontvangst van de beelden af. Dat zegt het OM in reactie, dames en heren, op wat door de heer Van der Zand is aangegeven. Blijkbaar heeft de politieman, die meneer Van der Zand de mededeling deed, blijkbaar, zeg ik letwaar, blijkbaar heeft hij het dan niet correct verwoord. Toch, die politieman? Want hier staat nogmaals, op 29 mei heeft het OM een schriftelijk verzoek gedaan aan de bankinstelling om camerabeelden te ontvangen. Dit verzoek is op 1 juni via de afdeling Digitale Recherche bij de bankinstelling afgeleverd. Daarbij is telefonisch ook bevestigd door de bankinstelling dat het verzoek in goede orde is ontvangen. Maar tot op heden zijn de camerabeelden nog niet afgestaan. En OM zegt na ontvangst van de camerabeelden, dan worden deze doorgeleid naar de politie in het kader van het onderzoek. Dit brengt wel wat duidelijkheid, tenminste voor mij. Ik weet niet hoe we moeten dan een afwachtende houding aannemen in deze, denk ik. Maar goed, wij hebben dus de plicht om u dat ook door te geven. En dat hebben we dus gelezen voor u. Dan weet u dat ook in deze case, de reactie van het OM. En ik heb ook een andere korte verklaring. Je weet, we hebben een live gedaan vanuit Hanna's Lus. De boze mensen van Hanna's Lus. Ze hebben ons laten weten dat het kabinet van de president contact met ze heeft gemaakt. We hebben volgens afspraak alle documentatie met betrekking tot de beslagleggingen te Hanna's Lus en Richelieu digitaal opgestuurd. We zullen ook wederom alles hardcopy bij kabinetpress indienen. We kijken nu naar wat eindelijk vanuit de regering op zeer kort termijn gedaan zal worden. Sorry, en we houden onze medeburgers via uw station op de hoogte. Dat is mevrouw Overman, een van de hetmatadors. In positieve zin. En zij heeft het woord gevoerd overwegend. Toen die reportage 2 weken terug werd gedaan te Hanna's Lus. Mensen, er is heel veel ruis ontstaan naar aanleiding van de Encarta Saremaserie. Of de kaarten die helemaal, ja, de Maserie de Encarta. De WK tickets. Je weet, de WK begint donderdag. By the way, we moeten nog een goede afspraak maken hoe we dat gaan invullen, hoor. Maar ja, het is de... In deze fase, ik ga niet zeggen dat het geen spannende wedstrijden zijn. Maar naarmate het toernooi gaat vorderen, gaan we wel moeten schuiven met de programmering. En hier en daar wat aanpassingen plegen. We zeggen niet dat er geen BT zal zijn. We gaan natuurlijk normaal werken. Isabi, we gaan normaal werken, maar houdt u wel rekening met invloed of impact sa voetbal, Abi. En zeker a toernooi DC, welke dus om de 4 jaar wordt georganiseerd door de FIFA. Isabi, moet hij eigenlijk die mensen alleen naar de kondre zei, doe mee, jongen. Mi atil, mi ailo atrabena even, jongen, Haiti. En Curaçao door, uno door, terwijl uno bij de benen randje kantje. Maar goed, laten we hopen, dames en heren, dat we wat in weekend hoor, baga 2030, no? Dat we in 2030 wel een goede beurt kunnen maken, dat we dus goed kunnen investeren. Dat is jammer, maar wij zullen dus moeten kragen voor andere landen. Je hebt veel mensen die gaan kragen voor natuurlijk altijd Brazilië. Ik ben zelf van Frankrijk. Je hebt veel fans van Argentinië. Je hebt veel fans van zeker Nederland. Isabi, je hebt zeker ook fans van Duitsland. Maar je hebt zeker ook fans van de Afrikaanse landen. Dus het belooft heel erg spannend te worden. En iedereen zal zich bezighouden op den duur met het wereldkampioenschap voetbal. En laten we hopen dat het een goed toernooi wordt. En donderdag aanstaande om 4 uur. Ik dacht Mexico, Zuid-Afrika. Ik moet even naar het schema kijken. Maar donderdagmiddag in elk geval om 4 uur begint de eerste wedstrijd. En de kaarten waren bestemd voor lidbonden. En ze zijn doorverkocht. En intussen heeft de SVB wel een verklaring gegeven. Gisteren heeft de SVB gereageerd, schriftelijk. Maar wij hebben natuurlijk ook heel wat vragen. En na hierdie mating, wie denkt Jamal bij probeer voor bereik, meneer Matura. Hij is de voorzitter bij SVB. Nada, niet gelukt. Ook nog een aantal andere bestuursleden van de... van de SVB niet gelukt. En dat is jammer, omdat we zeker ook een reactie zouden willen horen. op wat door onder andere meneer Stanley Patterson, een man als DNA-lid. Maar let wel, die man heeft niet als DNA-lid gesproken in retrospectie. Hij heeft eerder gereageerd als Surinamer. Maar in eerdere fase is hij natuurlijk ook nauw betrokken geweest bij het voetbalgebeuren in Suriname. En hij heeft zijn afkeuring uitgesproken over dit gegeven waarbij de kaarten zijn doorverkocht. En hij heeft de mensen een corrupte bende genoemd. Kijk, en juist daarom zouden we een reactie willen hebben. Want anders gaan verhalen hun eigen leven leiden. Mensen en organisaties moeten leren. Je moet praten. Je moet niet dokken. Je moet praten. En zo lees je als aan een faya. Soms is het heet. Maar dan moet je moet in staat zijn om het te doorstaan. Isabi, je moet het doorstaan. Als je tik aan slag, je tik aan slag. Maar als je er in staat voor parier, je moet reageren. Je moet niet altijd dingen laten van ah, het zal uiteindelijk nog allemaal een takker overmorgen. Dat werkt niet, want dat is ook een strategie. We gaan niks zeggen, Isabi, en na morgen gebeurt er iets anders, want dat is Suriname. En daar praat men er niet meer over. Men gaat er misschien morgen niet over praten, maar later deze maand popt het op en dan bost het weer in je gezicht. Je moet reageren gewoon, Isabi. En ja, ik weet niet. Patterson was hard en dat is zijn eigen mening welke hij dus gegeven heeft. Maar ik wil je dus even terugvoeren naar dat moment gisteren in ons actualiteiten praatprogramma retrospectie.
1: Ik moet dit zeggen van SVB, het huidige SVB. Ik heb er geen goed woord voor. Ik kan mijn SVB heugen toen ik jong was, onder leiding van Bundi enzovoorts. Dat had wel toch een andere uitstraling. Ik was misschien te jong, er zullen dingen gebeurd zijn. Maar het is een bepaalde tijd dat de SVB, dat het een geur is van corruptie, van belangenverstrengeling. Die ene voorzitter is eigenaar van een sportzaak, hij is hier à la trui. Team dan wist die andere ticketverkoper. Hij zei alle tickets Fatima, maar die na bestuur. Hoe kunnen deze dingen? Maar FIFA laat deze dingen toe. En dat zal het me niet verbazen wanneer deze dingen gebeuren. Als je in vergaderingen van SVB gaat, waar de voorzitters gekozen worden, waar het bestuur wordt, en je hoort gewoon iemand van Bijbetonbond zeggen, maar ino paimi daar een minostem, waar de voorzitter bij zijn. Dat is na Pemigo schrift, die zal nog van horen zeggen. Waarmee zijn we bezig? Dat is dat duidelijk dat er sprake is van corruptie. Van alles wordt er daar gekocht en gekocht naar jouw heer Woyo. En we hebben zoveel al gezien wat de uitslag is. Kijk dat met die nationale spelers. Je zegt aan die mannen. Ay, als hij naar legit, ik kan kopen. Wat blijkt uiteindelijk? Je hebt ze voor de gek gehouden. Heeft SVB geen juristen? Hebben ze geen toegang tot goede mensen om die dingen uit te zoeken? En dit is niet het enige probleem. Een tijdje terug had Suriname gelijk gespeeld tegen Curaçao een aantal jaren geleden. En men dacht dat niet het onderling resultaat zou gelden, maar van mijn doelsaldo. En het bleek uiteindelijk onderling. En men, wat bleek? SVB had het document niet gelezen, had het competitiereglement niet gelezen. En men zei het was een dikke pil van 25 pagina's. Als je een goede jurist hebt, is zelf 100 pagina's niet veel voor een goede jurist. Dus al deze dingen herinner ik me en dan vraag ik me, wat gebeurt er dan? En dan zie je weer dit gebeuren. Kaarten die helemaal in Dubai belanden, of het waar is, ik hoop het van niet. Maar het zal me niet verbazen gezien de reputatie van SVB. Ja, ze mogen me uitschelden, maar het gaat me niet schelen. Want alles wijst op dat een verschrikkelijke corrupte bende daar rondloopt. En dat wie daar ook binnenkomt, dat men gewoon met het treintje meegaat. En de FIFA beschermt ze op een of andere manier dat ze zelf rechtszaken uit vonnissen terzijde kunnen leggen. Het is, sorry hoor, maar als ik het voor het zeggen heb, mijn FIFA beskort zo noem. Je bent mesta heel rommel dat uit, dat heer zijn bestop. Daar hoeft de Suriname voor de obesabigangen, want dat is rotzooi wat er daar gebeurt. Echt waar. En ze zijn niet verplicht met de verklaring te komen. Ja, We zijn een FIFA-organisatie, dus UNAF kan een verklaring. Maar het hele volk leidt eronder. Huh? Dit is weer zoveelste schandaal. En laat ze duidelijk ontkennen. En ze komen met een verhaal. Ja, en het moet nog blijken dat het waar is. Wie kan het verifiëren? Kan ik het? Kan de man van de straat het verifiëren? Dus je kan alles vertellen wat je wil, ja, over waarom die tickets daar in Dubai zijn beland.
0: De SVB erkent, staat in het bericht, dat deze gang van zaken voor veel supporters een teleurstelling is geweest. Volgens de bond bestond ook binnen de organisatie de wens om zoveel mogelijk leden de gelegenheid te bieden een WK-kaart aan te schaffen.
1: De vraag is, wie krijgt die kaart en voor wie krijg je het? Waarom heeft FIFA die kaarten niet direct voor Dubai verkocht? Huh? Als SVB het krijgt, is het toch voor Surinamers? Dus meer dan Sabiere, maar er moet een duidelijke verklaring naar het volk toe komen.
0: Deze verklaring is niet duidelijk genoeg.
1: Nee, dat is niet duidelijk. Waarom moet een kaart naar Dubai? Waarom? Dubai krijgt toch ook, ze hebben ook een bond, toch? Huh? Dit is toch voor Surinamers om te kopen? Dus, mijn sabier, kan hij maar bieden meer verontschuldigingen aan. Het heeft dit aan een boemverklaring. Alles maar ze begrijp. Dan bieden meer verontschuldiging. Maar dit is te gek om te geloven. Kijk, om voetbal dat met feiert toch.

0: Ik weet niet hoor, je kan niet de hele dag naar andere zenders en nieuwsites en zo luisteren, maar in elk geval heeft Jamal van ons, zoals hij mij gezegd heeft, meer dan 10 keer heb geprobeerd om meneer Matura te bellen. Meer dan laat het duidelijk zijn, want de man moest komen weer hoe het is. Ja, maar die man heeft hard gesproken. Dus die man zijn mening. Maar wij hebben geprobeerd ook om u aan het woord te laten. Meer dan 10 keer, ik weet niet, ik weet niet hoor, misschien willen de mannen niet praten. Maar het is wel jammer, Isabi. Je moet het volk, die verklaring is mooi op papier, maar sommige dingen moet je kunnen toelichten. Zeker dit geval moet je kunnen toelichten. Maar goed, mensen, ik heb gezegd, ik kan het helaas niet te lang maken, dus ik fiets snel door de dingen. U hoort zometeen kapitein Orfeo van de Mortuarius, omdat een incident zich heeft voorgedaan de 21 Bergi, dat is in mijn karapressie, waarbij, naar wat ik dus begrepen heb, 2 gouddelvers bedolven zijn, of de man go fasi onder Santi fadont op de man. Isabi, en dat is een zeer ernstig ding, zeer gevaarlijk ook. En a kapting doen op morgen informatie. Samstaring aan de man, gelukkig voor ons met de man odede, dat is belangrijk. Maar feigo aan de man en kan je ook toe samsa precies, dat wil je reno uit attacki. Zo bij Abi aan vermaning, a kaptening, Orfeo. Ja, kapitein der Mortuarius. Laten we luisteren. Orfeo Lafanti is de naam.
1: Een geval die zie. In de plaats, omdat Abergi 21 de wakaos nu nodig. Hoort u me?
2: Ja, ik luister, ja.
1: Oké. Een kaos en Abergi nu nodig. En we zoeken je bij voor Granadi, voor je boek orde zijn. Maar zij dat ben nu aan de boom. Lekfa usabi a tunnel system sa debo yo going say that no boom. Daarom miki de mai praberi fuchara rusta na ordo ko omda debo yo going a tunnel. En efa ordo no de lekfa iso suka a yepi fulanti ja ta constante problem diso de. Dus daarom miko aksi fugralanti fuka yepo nu chara ordo ko. Ay.
2: Kapitein, om in mijn euro kodapje ongeveer?
1: Zo. Vindt massa dapje in totaal in een maakbatterie, omdat afvoeren. Dan de familie heeft chaos de, orde no de, dan ik had het akkoord van chaos en afvoeren.
2: Maar tegen u, want je takka bra chaos, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
1: Loko, de familie is er nog niet, toch? A upper house revi, a DC's revi, de moiti, go takana de boyfa gebied, de man DSC. Oké, de Maori, maar daarnaast ook toe, de takana de instantie fotojaso's revi, ka jepi de beveiliga gebied. En de veiligheid de, dan bent ak misa wansane de man, dus toen si so heftiglik vader zo noo noo de. Maar neem wat voer even. Daarom ik allemaal mijn koe, ja, zijn wil ik eigenlijk afvoer ik u toen zien. Zij heeft ze dat binnen nodig.
2: En kapitein, de boys kon, ze zijn onder het zand bedolven. Ik ben sap de boy naar van gebied dat?
1: De boy naar van gebied dat. Bepalen is aan mijn jaren, misab wel. Omdat de man naar van gebied, misab de boy, tjaan, en ook misab de boy. Ai.
2: En de man bij Rokodapé, vaf de boy nou, ik heb begrepen dat de hulpdiensten, ze konden niet gelijk komen naar de wanda.
1: Ja, de man hebben maar kon gelijk, omdat dat gebied schreef. Ik breng alleen van de voer, passie broko, om een beetje stagnatie. Maar toch, de massa drapen met moeite, dus als ik dit kan doen voor de man, chako dichtbij voor bronsweg te kan bilans bekijken, de man chaka foto. En dat duurt een tijdje, want in Brekalje weer passie naar boven,

0: En vanaf de heren nu, de man, zij is al aanspreekbaar. Want ik heb begrepen dat de man kiest voor mankeri.
1: Ja, dat inderdaad naar zo ding. De man kiest behoorlijk mankeri, hè. De man kiest mankeri dat hij men ook te kennen, dus dat is zo werkelijk. Maar dan nu, een euro aan toen zie, zijn het ook kan de man goed achteruit of zo, maar dat de man deed. Tap een limit en we begin dat ik de makakis de serie.
0: Maar die asan die sipsa, a incident, a situatie dat betapa bergi, a nima afakor is toch kin zo? De man trekken terug van vadeno.
1: Joko, de akafal sa zo, tapa eerste plaatselijk vader zo op sawan met die, dat je begrijpt dat allemaal bevriest. Je ziet? Om je man trekken terug. Bakarat wandi, bakarat asan korostok, bakarati, toch de maugo baka. Maar van wandi sa sanipsa, ala mau trekken terug. Maar bakadi fin, de maugo baka. Ai. En of u nog in je pile van me takken altijd af veiligheid, je van nog garandeer altijd de zijn die zo taf in precies.
0: Maar a 21 bergi, de man sa euroko dape, na illegaal of na legaal de ma euroko?
1: Wel, ja, voor mijn persoon is illegaal. Omdat dat zijn de nu de, was stikt in de, zijn de mamus uroko, onder aan stikt in dat nu. Je ziet? Maar, if aan stikt in is zoeken je hebt voor lanti, want dat lanti moet je hebben orga fika doe uroko. En if je zoeken je hebt naar lanti, lanti moet maar je hebben u, dat sowieso bijna ook of je zijn die stek tegen om aan doen. Want de man voer moeilijk zijn, denk ik. De man voer echt. Maar van rust naar orde komt, dat allemaal is solliciteer. Of naar cruiser bakken hebben of naar Sayabi, je potje neemt. De man regelen dat je hebt een badge, alle rust komt, alle zansijfsa, alle toezicht deed. Dus dan is dat ook een moro boom, ook moro betre. Want allemaal moest vinden, allemaal moest jou. Maar we doen dat op een veilige manier.
0: Je schilik de Maasai Rokodapé, wat werken mee aan zo'n oplossing?
1: Ja. If a orde kon de man werken, de man wan werken mee. Omdat allemaal wan aan rust. Je ziet? Maar if a orde no de Maasai Rokodapé, dat go amoni dapé, of wansan dapé, maar bif go, omdat we een dapé, maar ta rust de, orde de. Alles aan zitten met volkens plannen zou abi. Maar is zeker dat ik aan de zoden. 100%. De mogelijke is hier.
0: En kapitein, vertel Uno, is dit de eerste keer dat zo'n incident vindt plaats, Dappé?
1: Nee, 2000, hou me ten goede. 2023 nu denk ik, hebben vinden plaats bij. En dat in ieder geval de moro bigi. De maatschappen zou wel lassen. De bemoren voeren. Daarom heb ik actie altijd voor een aantal jaren. Want ik heb een consulent van deze traditie. Maar ik heb niet veel, omdat de boy voeren, hoe kan ik voeren? En ik word dan ook niet. Je hoeft niet mijn normaal. Dus daarom vind ik dit vinden plaats dat je actie bakken voor café en je voor een mop satamara moren. Want vijf jaar dat je nou nog niet. Nou, ook kan je zo'n telefoontje later of. Momenteel dat van wakker zo was aan die sabaka. Je ziet? Dus alleen zijn dat we voor wakker maar. Gado sabi.
0: Tot slot voor begrijping, Chinso Moreboom. Een geval voor 2023. Na Sam Bergi. Na Bergi PD. Of volgens mij, meneer Sap, PD man BDD.
1: Ja, zeg maar na Sam Bergi. Want dan door een kilometer. Na Sam Bergi.
0: Nee, goed, kapitein. We taal volgen de situatie. En. U hoopt dat qua oplossing kon je naar pistorie dus.
1: Moet er even open toe en bij deze, mijn actie graag ik vraag, hoe kan in alle de prinsiek bij voor actie voor zoeken steun, met de man gieën zien naar wie, zij tijden naar boskondre, met de man jeep wie, naar een sauwe op van oren, naar een sauwe wani. Omdat naar weten naar bewezen geval dat pe. Wat is op een tijden om een stapje aan je leken?
2: We also pay in time us up if a lucky or few kapitein or few lafanti hoofdkapitein der Matuariërs. Wij feliciteren Nitaram Charan. Ze is de voorzitter van de SVJ. Vanaf zaterdag zijn verkiezingen gehouden. En er was maar één lijst. En Nita is dus gekozen samen met anderen om zitting te nemen in het bestuur. Ze heeft leiding aan het bestuur. Ze is zelf meer oprichter van de SVJ. En neemt na jaren de hamer weer over. Naomi Hoefer heeft haar uiterste best gedaan. Ze is teruggetreden. Zelf hebben wij met haar een heel goede relatie gehad. Naomi, doelgerichte jonge vrouw. Kenner ook van het vak. Die had geen behoefte om zich wederom verkiesbaar te stellen. Maar ze blijft de zaak dus natuurlijk ondersteunen, zoals dat verwacht wordt van een goede journalist. Die dus begrijpt hoe belangrijk deze organisatie wel is. Zeker ook voor de journalisten zelf. Nou, ik sprak Nita. En wij voeren u terug naar dat gesprek. Ik weet niet als ik gelijk mag groeten. Laat me even kijken hoe lang dit is. Oh ja, het is... Het gesprek duurt 20 minuten. Dus ik ga gelijk groeten. Hierna denk ik heeft Jamal nog een item. Maar dat zal hij u dus vertellen. Na dit vraaggesprek. Bedankt. En laten we luisteren naar Nitaram Charan. De nieuwe voorzitter van de SVJ. De Surinaamse Vereniging van Journalisten.
3: Ja, het is dus inderdaad 35 jaar geleden opgericht. We zijn vanaf het begin vrij dynamisch geweest. Maar ook turbulente periodes hebben we meegemaakt in die 35 jaren. We hadden zelfs een periode dat de organisatie inactief was geworden. Maar door vallen en opstaan en door al die jaren zijn we uiteindelijk gekomen waar we nu zijn. En ik moet zeggen dat in de 35 jaren de organisatie toch haar stempel heeft gedrukt. Vooral als het gaat om journalistiek. En dat het gewoon heel hard nodig is dat je een sterke organisatie hebt.
2: Kan je zeggen, de regering, de overheid, de gemeenschap houdt rekening met ons. We zijn een factor.
3: Absoluut, want kijk, mensen vernemen het nieuws via wat journalisten doen, via hun werk. En op basis daarvan worden ze geïnformeerd. De regering, allerlei maatschappelijke groepen, het volk, eigenlijk iedereen en tegenwoordig ook wereldwijd. Dus het werk van journalisten heeft enorme impact. Dus wat dat betreft wordt er inderdaad heel veel rekening gehouden en ook... Van, je bent een factor, anyway.
2: Ja, toen de verkiezing, het resultaat van de verkiezing langskwam in het nieuws, heb ik iemand horen zeggen dat het goed zou zijn als er ook nieuwe gezichten te zien zouden zijn in het nieuw bestuur dan de jongens van de oude garde, zoals jouw persoon, Wilfred en Ivan. Hoe reageer je daarop?
3: Nou, we hebben 7 leden in het bestuur. We hebben Amanda Palis bijvoorbeeld, die pas nog niet eens een jaar lid is van de vereniging. Dus zij is vrij nieuw. We hebben Ryan Laroos, die zit bij SR Herald. Die is een vrij jonge journalist, weet je, ook nog nooit in het bestuur geweest. We hebben Vishmahani Thomas, die een generatie na ons is. We hebben Harvey Panka, die ook internationaal is, ook president van de Caribische mediaorganisatie. En we hebben dus een verbinding gezocht tussen personen die het vak goed kennen en al een tijdje hun stempel drukken. Anderen die opkomend zijn, want wij willen juist met wat mensen die heel veel ervaring hebben in de journalistiek overdracht doen. En we willen met dit bestuur komen tot de jongeren die er zijn een beetje meer tools te geven, een beetje meer houvast. Weet je, veel mensen werken alleen thuis vaak en hebben niet ergens waar je over een item kan praten of over journalistieke onderwerpen. Dus wij willen juist met een gemêleerde groep aan overdracht doen en mensen zover krijgen dat ze de basics van dit vak beter gaan begrijpen en toepassen. Want er is heel veel verwarring, ruis, fake news. Dus je moet daar tussen je weg vinden als journalist.
2: Ja, hebben jullie gedacht aan een opleiding vanuit de SVJ zelf? Je weet, in tijd was er een opleidingsorgaan opgezet, ik zeg het maar zo, door de intussen overleden directeur van Radio 10. Wat is er van die constructie terechtgekomen?
3: Nou, daarover, dat was meer radio en tv, maar niet iets van SVJ. Dus wat dat betreft kan ik niet zeggen wat daarvan terechtgekomen is. Maar wat wij wel willen doen, is gewoon D&D. Zelfs kunnen mensen, bestuursleden en andere ervaren personen bellen, zaken bespreken. Maar wat training betreft, daar gaan we wel heel veel aandacht aan besteden. Want SVJ staat voor hoogstaande beoefening van de journalistiek. Mm. Nou, dan moet je daar ook aan werken, hè, dat mensen dus steeds beter gaan worden. Dat is ons doel. En vooral omdat er veel misinformatie is. Hè. Eigenlijk moeten journalisten die bij ons zijn aangesloten zodanig hun vak uitoefenen dat mensen weten van, hey, als jij als lid van SVJ iets brengt, is dat item goed gecheckt. Mensen moeten kunnen afgaan op zulke berichten of items, omdat wij staan voor kwaliteitsjournalistiek. Maar op dit moment, er is zoveel ruis, zoveel fake news, dat je ook niet meer weet wat waar is. Eigenlijk kan je bijna hele dag je uitzending gaan vullen om te ontkennen dat iets waar is, wat maar rondgaat. Hè?
2: Ja, ja. Ik weet dat het vorige bestuur, onder leiding van Naomi, die had dat proces ingezet van accreditering. Ik zou daar echt van jou daarover willen weten wat jullie van plan zijn te doen verder met dat proces.
3: Nou, wij willen sowieso dat voortzetten, want in de commissie voor accrediteren zaten Ivan Cairo, Wilfred en ik. Dus wij hebben dat project helpen trekken. We hebben het bestuur ondersteund, want het is heel belangrijk dat de vereniging zegt van, hey, wie is nou journalist? Weet je, je ziet vaak als er items zijn, belangrijke dingen, zoals verkiezing president of zo, zijn er honderden personen die willen filmen, die voorop lopen. En personen die helemaal geen journalist zijn, dringen naar voren. Waardoor journalisten en mediahuizen die al erkend zijn en bekend zijn, nauwelijks hun werk kunnen doen. Hè? Dus wij willen juist hierin van, hey, wie nodig je allemaal uit? Wie zit op de voorbanken? Of kunnen wij wel ons werk doen als journalist? Dus we willen dat accreditatieproces zeker verder oppakken. En Naomi heeft daar hard aan getrokken, maar het volgende deel liet ze over aan het nieuwe bestuur. Dus wat dat betreft gaan we dat gewoon verder voortzetten.
2: Wat is dat volgende deel?
3: Volgende deel is om, kijk, we hebben eerst de leden van de SVJ, die zijn geaccrediteerd. Maar er zijn nog zoveel andere journalisten die gewoon ook dat vak uitoefenen. En zij moeten ook geaccrediteerd worden. En daar zijn al wat aanvragen bij het vorige bestuur gedaan. We willen dat verder gaan, zodat wanneer een organisatie uitnodigt, kan die gebruik maken van de lijst die wij hebben. Natuurlijk betekent het niet dat anderen uitgesloten worden. Ik bedoel, als jij iets wil organiseren en je wil wie dan ook uitnodigen, dat mag. Maar wij willen zeker hebben dat vaak vragen organisaties van, maar mijn god, wie moet er nou uitnodigen? Er zijn zoveel mensen die zich opgeven als journalist. Nou, wij zullen dus een lijst hebben en personen die voldoen aan onze voorwaarden, aan weet je, de ethische principes, die krijgen sowieso een badge. Er komen ook mensen uit het buitenland, hè, die misschien een maandje of een weekje of zo komen. Ook die kunnen zich accrediteren. Waardoor de organisaties die iets organiseren, of de overheid, niet zelf moet gaan uitzoeken tussen al die honderden wie je uitnodigt.
2: Vertel eens, wat houdt jou wakker ten aanzien van de uitdagingen? Wat houdt jou wakker?
3: Kijk, in feite, wat een punt is, er gebeurt heel veel. maar er wordt ook heel veel gepusht wat je niet weet of het waar is. En die misinformatie is zo groot dat mij wakker houdt van hoe kunnen bestaande mediahuizen, journalisten, er mogen altijd mensen bij komen, maar hoe breng je kwaliteitsnieuws dat het volk weet, het publiek, van dit is waar en dit is niet waar. En daar willen we onderscheid in maken, want er zijn nu zoveel sites waarvan je denkt van elke dag verschijnt er één of twee. En het zijn vaak ook politieke satellieten die komen. Dus eigenlijk weet je totaal niet wie wie is. Er is geen transparantie, want we vragen transparantie van de regering, maar ook die sites, je ziet niet eens een naam. En ze komen dan met allerlei nieuwtjes en dingen, halve waarheden. Wat ook een punt is, is dat heel veel werk van bestaande journalisten gestolen wordt. En anderen verdienen gewoon geld ermee. Nou, dat zijn dingen die ook niet kunnen. Dus transparantie, een ander ding is ook dat bijvoorbeeld veel nieuws door CDS wordt gebracht. En normale media, bestaande media, vaak niet eens een uitnodiging krijgen van heel belangrijke zaken die gebeuren. Nou, wij willen dat de keuze is aan de media zelf, of je kan gaan of wil gaan of niet. Weet je, we willen niet alle nieuws maar met een persbericht krijgen. Dus al deze dingen willen we aanpakken.
2: Oké, okay, dus jullie hebben de lijst van zaken die jullie willen uitvoeren als nieuw bestuur. Maar ik vraag me af, is 2 jaar voldoende om dit alles te kunnen doen?
3: Nou, we hebben, kijk, het is niet een nieuw bestuur. Het hoogste orgaan in een vereniging, ook bij SVJ, is de ledenvergadering. Dus of je een nieuw bestuur krijgt of niet, wat de leden uiteindelijk bepalen, dat gaat gewoon door. Het is niet zo dat we bij SVJ zelf vorige regering of vorig bestuur. Er zijn ongoing dingen. Het is de LV die bepaalt. En dat is democratie. Dus wat ons betreft gaan wij door op wat al opgebouwd is. En de leden bepalen uiteindelijk. En ook wat we gaan doen is ook niet iets van een bestuur. Je legt het voor. Bij de eerstvolgende ledenvergadering gaan we ook voorleggen wat we van plan zijn komend jaar te doen en goedkeuring te krijgen. Hè? En input van de leden. Dus wat dat betreft is 2 jaar niet weinig. Nee.
2: Ja. Maar hebben jullie nagedacht over modellen om een betere relatie te hebben met de regering?
3: Laten we zeggen, met diverse regeringen was SVI altijd on speaking terms. Ook met deze regering. Maar we zullen wat dingen aanscherpen. Weet je, een aantal dingen hebben moeten aangepakt worden. Er is aandacht nodig. En we zullen zeker ook een gesprek aanvragen met de regering om verder te gaan op de 2 gesprekken die al met de vereniging geweest zijn. Ook met de Nationale Assemblee zijn er gesprekken over wetten zoals muilkorfwetten, zoals openbaarheid van bestuur. Nou, we gaan verder met die lijn die al is uitgezet. Weet je, deze wetten moeten ook komen. Dus wat dat betreft zijn we van plan om de zaken die knellen aan te pakken en te bespreken.
2: Wat voor type voorzitter wordt Ramcharan?
3: Nou, het gewoon democratisch, maar staan op onze rechten voor vechten, voor persvrijheid, waar dat in gevaar komt, zullen we daarvoor opkomen. Dus mijn hele focus gaat zijn persvrijheid, transparantie, toegang tot informatie. Weet je, dus dat soort dingen zijn erg belangrijk. We willen dat het vak staat als een dijk en dat niemand daaraan moet. Dus wat dat betreft is dat iets waar wij voor staan. En bovendien, ik kan ook niet eens zeggen, Ramcharan, je noemt namen in het bestuur, mensen die hun sporen hebben verdiend. Dus wat dat betreft, we hebben het allemaal druk, maar ik ben blij dat we in het bestuur heel wat bestuursleden hebben die je overal kan inzetten. Je hoeft niet alles zelf te doen. En dat is zo prettig van dit bestuur.
2: Ja, je bent er dus al 35 jaar in de journalistiek of langer, hè? Is dat vak nog mooi? Is het nog boeiend?
3: Ja. Ja, kijk, ik zeg altijd, je bent net zo goed als je laatste item. En omdat het nieuws is, is elk item dat je doet eigenlijk nieuw. want je gaat geen oud nieuws brengen. Dus het blijft een heel boeiend vak. Weet je, hoe goed kan je je laatste bericht maken of je item? Dus wat dat betreft is het nooit iets waarvan je kan zeggen, ach, ik doe het al zo lang, is routine. Sommige dingen zijn routine, maar heleboel dingen zijn gewoon keihard nieuws. En met alle olie en gas en alles wat we willen gaan doen, weet je, is het gewoon, het blijft boeiend. Kijk, ook bijvoorbeeld, er is een begroting ingediend voor 2026. Nu is er een nota van wijziging ingediend. En dan zie je van, hey, het stijgt enorm bij bepaalde instanties en de begroting. Nou, die dingen blijven boeiend, Cliff.
2: Ja, maar beseffen regeringsfunctionarissen, Nita, de rol van de journalist binnen een gemeenschap, binnen een samenleving? Hoe heb jij dat ervaren?
3: Kijk, vaak denkt men dat je met alles politiek kan spelen. En politici proberen journalisten wel dingen off the record of on the record te vertellen. Weet je, laatst was bij de assemblée, dan hoor je van alle kanten dingen. Maar je moet weten als journalist dat je niet altijd alles hoeft te geloven. Dat je de feiten moet gaan checken. Hè? Dus je hebt wel politici die hun draai willen geven aan de waarheid. Maar wij als journalisten moeten weten van oké, dat zegt die, maar is het wel feitelijk zo? Dus niet altijd zie je dat men het heel nauw neemt. Ze proberen ook met jouw politiek te bedrijven. Maar je moet weten dat je gewoon je feiten, je onafhankelijkheid moet behouden. En wat dat betreft, als ze zien dat we steeds beter worden en ons vak heel serieus nemen, zullen ze wel ook ontmaskerd worden. Dus wat dat betreft gaan we natuurlijk niet Picasso op een dwaalspoor willen brengen of zo.
2: Hoe is het jou gelukt om het zo lang vol te houden?
3: Nou, omdat ik dit vak niet zie als gewoon je brood verdienen, maar ik zie het als een roeping. Ik ben ervoor om de democratie verder gestalte te helpen geven en het publiek te blijven informeren. En je staat voor iets. Ik voel het als van, het is mijn plicht om het te doen en ik heb staande kunnen houden en ik ben niet ontevreden over wat er bereikt is tot nu toe.
2: Maar aan de andere kant geen dankbaar werk, want los van de regering of van de regeringen doet het publiek soms ook vaker mee aan het opplakken van etiketten.
3: Ja.
2: En dat kan soms wel storend zijn. Of lap je dat helaas?
3: Nou kijk, weet je, ik zie het zo. Zodra je een item hebt gemaakt, of een bericht, of een video, of anything, je hebt het gepubliceerd, dan is het niet meer van jou. Dan gaat iedereen ermee iets doen of niet doen, maar mensen hebben dan een oordeel. En dan gaan ze misschien een etiket plakken. Dat doen we heel vaak. Mensen begrijpen niet dat je in dit beroep geen vrienden, geen familie, geen regering kent. Je moet consequent zoeken naar de waarheid en naar de feiten. En heel vaak denkt men dat iedereen maar politiek bedrijft of ergens aan gelieerd is. Weet je, elke regering denkt van je bent dit of je bent dat of je bent oppositie. En ook het publiek gaat vaak meedoen. Wanneer je kritiek hebt op de regering, dan gaat men je alvast zeggen, je bent van een andere partij. En gaat men etnisch kijken of je ergens opgeplakt kan worden, ook al ben je nooit etnisch, weet je. Dus die dingen zijn er. Maar ik voel het niet als ondankbaar. Het is of stank voor dank. Het is gewoon een tijdperk waar er heel veel negativiteit is en mensen altijd proberen iemand een etiket op te plakken. Jij moet weten als journalist dat je eerlijk en oprecht je werk heb gedaan, dan maakt het niet uit wat men met je item doet of vertelt erover. Jij moet naar eer en geweten werken en uiteindelijk zijn er ook heel wat mensen die dat wel kunnen waarderen, want je moet als journalist stand houden ongeacht welke politieke partij aan de macht is. En als je dat kan doen, dan ben je goed bezig en als iedereen kritiek op je heeft, die heeft kritiek, nou dan weet je dat je ze geraakt hebt. Dat je je werk goed doet.
2: Tot slot, zijn we in staat, natuurlijk is het wereldwijd, maar zijn we in staat om aan het fenomeen fake news een halt toe te roepen, of althans om de strijd te winnen tegen fake news?
3: Kijk, wanneer autoriteiten en instellingen en regering en assemblee, als iedereen transparant is, ook de politie, weet je, het korpspolitie, vaak gebeurt er iets en dan hoor je het nieuws sijpelt ergens en heel langzaam hoor je de feiten. Wanneer instituten open zijn en eerlijk zijn en gelijk de informatie delen, zullen we in staat zijn fake news aan te pakken. Maar wanneer nieuws verborgen wordt gehouden, dan ga je geruchten krijgen. En zo krijg je dat je fake news niet kan aanpakken. Maar zolang het transparant is, dan kan het zeker aangepakt worden, ook in deze tijd. Absoluut.
2: Gefeliciteerd en succes.
3: Dank je wel.
0: Gita Ramcharan, voorzitter van de SVJ, de Surinaamse Vereniging van Journalisten. We hebben met haar gesproken, of althans Cliff. Ik neem nu over van Cliff. We gaan even snel naar een reclamebreak en we zijn dan na de break weer bij u terug.
4: Sepi mi gudu.
5: Ja mi lobby, mi popki, mi sugrus krati.
4: Shall I send money, Jim? Buy a me beji, chami gonna carry transfer Western Union. Make me go take me chin gebroken.
5: Vrouw, let ya pa koku. Heb je ook een Western Union? Onafgozo voor?
4: Nee, mi wan go.

0: Bakker.
1: Is up, son? Do say one.
0: Mi popchi. I said here.
1: Mi teji no champ conja. A Western Union dis nap euro, then nap dollar. Mi chis mi man biji euro that they want conjim SRD.
0: Then a euro.
1: Mana Hollands in never stand. They no hobby. They have a need. They don't give. Jung a jiang tifu.
0: Okay. Dan mo chari ga on trawa.
1: Nee. It's foot na chal. Mi wan gonna carry transfer Western Union and the Johan Adolf Pengelstraat. Wan drape me chis mi euro. Altijd.
0: Maar dan hoe dan? Laat zelfs zijn euro die wala toe. You go taking. En you tak dif you want doro. Dif mino doro.
1: Stop deka dif ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi. En buiten din je pa juro oso.
0: Ze mij pa juro ne ingi oso.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. In Prooster, Safety Through Innovation.
3: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner.

0: heeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Rattan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
2: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lusten, niet de lasten, 21 plus party. Imperial Venue is the place.
3: Voor

Zuleng, Young Kosha, Sankofa, DJ Facebase, MC Zetlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit wint €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers.

0: 0641-0-529-46. Zaterdag 5 september.
1: De D-lezing.
2: Ja, we zijn er weer op 91.7 Lim FM. Dit is Bakkanatori. We vervolgen met Robert Puketti. Hij is trekker van de leerkrachten op scholengemeenschap Mungo Tapu. En zoals u dat weet, de leerkrachten al daar waren tot voor kort in beraad. En ze waren in beraad omdat secundaire voorwaarden sedert 2021 niet werden uitbetaald. Bepaalde toelagen werden gewoon niet uitbetaald. Maar goed, we zullen u terugvoeren naar het gesprek welke wij hadden vanmorgen met Robert Puketti.
3: Het is een slepende zaak geweest. In de zin van dat we niet nu aan begonnen zijn. Het is sinds 2021 dat deze zaken zijn blijven liggen. Het is zo dat scholengemeenschap Mungo Tapu in het binnenland zit. Gegeven het feit dat het gewoon in Mungo Tapu zit. En voor binnenland gelden er bepaalde voorzieningen. Dat is dan per staatsbesluit zo opgenomen. En gegeven het feit dat dit dan eerste middelbare school is in Marowijne, regarde dit ook dan die voorzieningen. In dat kader hebben we dan gesproken met het ministerie aan het begin zelf. Hebben we gesproken, toezegging zijn gedaan, dat het dan in orde zou komen. We hebben een aantal keren gesprekken gevoerd. Op de duur zijn we overgestapt naar het schrijven. We hebben dan geschreven collectief, zowel individueel hebben we dan brieven geschreven naar de bureaus, naar de directie toe. Maar zonder enige positieve resultaat. Het is altijd bij belofte gebleven, al die jaren. Van het jaar, dit schooljaar bedoel ik vanaf oktober 2025, hebben we dan getracht om zaken dan aan te scherpen. Zo hebben we dan geschreven toen, ik denk aan het begin, al eerste maand, oktober zo, toen hebben we weer geschreven. In januari, 25 januari, hadden we weer een schrijver gericht. Naar de minister toe, waarbij we dan de directie enzovoort, de dienstbode dan efficiëntie hebben meegenomen. Kom maar nog even 25 januari, met de deadline van 30 dagen. Die 30 dagen zijn geweest. In die 30 dagen hebben we niets dan tastbaar dan gehoord of we hebben niets vernomen als reactie daarop op ons schrijven. Vervolgens hebben we weer 25 februari weer geschreven in de vorm van een briefdown, waarbij we die zaken alles uiteenloop, alles hebben we dan weer vanaf het begin geschreven en gericht naar het minister, zodat mocht het zijn dat hij zaken zou hebben gemist, dat hij dan alles in één kan hebben en dan verder voorzetten. En toen hebben we dan bij die breakdown 14 dagen gegeven. Die 14 dagen zijn geweest, echter zijn we dan gewoon doorgegaan. En kort hebben we dan ongeveer 2 gesprekken of 3 gesprekken zo gevoerd met de diensthoofd van BIVOS. En het gesprek is eigenlijk verduidelijk gemaakt van luister. Ik heb mijn deel al gedaan, dus de directie moet mij dan de opdracht geven om dan zaken dan uit te voeren. Ja, dat is dan in grote lijnen aangegeven. En dat was een druppel die de MR heeft doen overlopen. En intussen hadden we ook al vernomen, dus de minister heeft ook bevestigd intussen van ja, ik heb het ontvangen, maar ik heb zaken even laten liggen worden van gelegen strekking. En toen hadden we geen enkel keus dan maar om middenweg te zoeken, om dan de aandacht dan af te dwingen dan van de leden van het ministerie. En zo zijn we dan bij elkaar gekomen en we hebben dan getracht om dan op een andere manier dan de aandacht te zoeken middels een syndroomactie. Dat wil zeggen dat we dan komen tot een bepaalde tijd en dat we uitkijken naar hun om dan met ons te komen praten van hoe en wat. Dat is zeker meer dan een week geduurd. Maar alvorens we daar over gingen, hebben we dan geschreven. We hebben toen, zoals het hoort, dat we die bureaus moeten aanschrijven. We hebben BIVOS aangeschreven, we hebben BNBO aangeschreven. Dat we dan per zo een dag, dus dat we in Sint-Doon-actie zouden gaan. We hebben de inspectie ook op de hoede gesteld. En ook de vakbonds hebben we dan op de hoede gesteld. Er zijn mensen die bij verschillende vakbonden zijn aangesloten, dat hebben we correct gedaan. En zo zijn we dan in actie overgegaan. Aan het begin waren wij zelf naar voren getreden, alhoewel dan de vakbond achter ons waren, zaten. En een week, bij de tweede week, we alleen die bureaus moeten hebben dan contact opgenomen van hoe gaat het, zijn zaken onder controle. En we hebben ook gesproken en zo. Maar u bedenkt, als u bedenkt dat het zijn de directie dan die eigenlijk dan die de verantwoording hebben om dan zaken met ons te bespreken.
2: Ja.
3: En daarna hebben we dan, ik denk, het was een woensdag. Ja, toen heeft dan de directeur van AVO mij gebeld om aan te geven van meneer Bouquetti, jullie kies heeft onze aandacht. En we verzoeken jullie om dan het werk te hervatten, terwijl we dan bezig zijn om dan zaken dan op te lossen. Ik zei toen van luister, dat is mooi, dat is goed. Maar luister, ik ben hier in persoon van Bouquetti. En als ik u zou geven, maar dan makkelijk een plat eens begeven. Ja, toch, omdat ik kan niet voor de hele team dan praten. Laat me even terugkoppelen met het team. En dan hoort u, dan kunt u me wel tegen de gezondheid weer bellen. En toen hebben we dan snel dan een meeting dan beraamd. We hebben toen zaken besproken. Aan het team is gevraagd van hoe en wat. En toen heeft het team weer toegegeven van luister, we willen snel een meeting hebben met de directeur. En haar team, en zodat we dan zelf van de directeur voor kunnen vernoemen wat het precies is. Je bent hier als Bouquetti, maar het is goed dat we zelf dan in een meeting met de directie zelf zitten en dat we dan zaken kunnen bespreken. Het is makkelijk gegaan. Ze hebben toen voor de volgende dag, het was die donderdag hebben we het overgesproken. De directeur heeft haar medewerking verliend hoor, elke keer haar medewerking verliend. En toen hebben we de volgende ochtend al gesproken met de directeur en het team, met die andere directeuren en zo. De diensthoofden allemaal waren erbij. En we hebben heel mooi gesproken en zo. De grieven, vraagstukken dan op tafel gelegd. En toen is expliciet aan het eind gevraagd van luister. Al deze zaken die we hier hebben besproken, het ministerie, dus in de persoon van de directeur en die mensen die daar zaten. Kunnen wij dan ook schriftelijk van jullie dan krijgen, van dat jullie dan deze van meenemen en zo. En die vraag is dan aan het eind gekomen. En die hebben ze aangegeven van oké, in de loop van de week gaan we dan hierop dan antwoord geven. Ja. Oké, en zo zijn we dan uit elkaar gegaan. Daarna, het was Pinkster, want toen was het verzoek om dan ook in het Pinkster dan door te trekken. Dat is om dan moverende redenen dan... verworpen door die collega's, omdat het al laat was. Ik moet bedenken, het was de dag al. En ik bedenken, mensen hebben hun dingen al uitgezet van hey, Pinkster, ga ik even met het gezin en zo. En mensen hebben zelf reservering gedaan. Dus het zou dan heel wat kosten om dan die reservering terug te draaien. Misschien zou je geld niet terugkrijgen. Dus om al die redenen konden we dan niet ingaan op het verzoek van het ministerie om dan die inhaalslag die was... die er was om dat in die ene week dan in te
2: roepen.
3: Dus
2: ja.
3: Het verzoek ja, is toen verworpen. Tegelijkertijd is aangegeven van luister, tegen donderdag, vrijdag zo, willen we dan schriftelijk van het ministerie krijgen van wat we precies gaan krijgen op papier, onderteken. We hebben gewacht. Intussen was er wel gesprekken met de directeur. De directeur had toen ook, was er ook een punt dat er een formulier dan... zou gestuurd worden om dat in te vullen. Dus die voorzieningen waarop we recht hebben. Het is mooi ingevuld en zo. En dat is ook opgestuurd in het weekend. Dus in het weekend voor Pinkster. En in de veronderstelling dat er antwoord daarop zou komen en zo. Schriftelen. Dat is niet gebeurd. En toen heeft de bond dan gedrag. Intussen was de bond al voorop. Heeft de bond dan gedrag om dan zaken dan... dan op die manier naar buiten te laten komen dat we dan die maandag dan in een actie zouden gaan. Ja toch? Dus dat de case van Mongotapu, er was ook een paar zaken al, maar die van Mongotapu heeft dan laten verlopen. En dat heeft gemaakt dat maandag, die zondag, is de bond uitgekomen, de gezamenlijke bonden, met een persbericht. En daarna die maandag waren we, of was de bond dan in actie. Toen zijn we die maandag niet gekomen. Die maandag hebben ze dan gesprekken gevoerd met de onderhandelingsteam van de regering. En ik denk ook de president vanuit afstand. Vervolgens is er weer dan die dinsdag wel een overeenkomst dan. Een overeenkomst wel bereikt. Ja, toch van oké, we gaan werken dan aan deze zaken. En dit wordt het, dit wordt mededeling dat, dat de zaken van Mongota zijn meegenomen. En dat er daaraan gewerkt zullen worden. En dat we dan per 19 of 20, wanneer die strookjes, loonstrookjes dan uitkomen, dat we dan kunnen kijken wat we precies hebben gekregen van wat is overeengekomen. Dus dat is de stand van zaken tot nu toe. En we kijken daar naar uit. Wat belangrijk is dat er een overeenkomst is bereikt. Ja, het is getekend. En dat we nu dan gronden hebben om dan aan het ministerie, mocht er zijn voor het geval ze dan hun afspraken niet nakomen, dan hebben we toch iets gronden om dan te kijken van hey, minister of ministerie of regering, wat doen jullie? Wat is dan overeengekomen? Want ons deel was van we moeten het werk hervatten. Het werk is vanaf vorige week woensdag, nadat de acties zijn opgestopt, zijn we dan begonnen.
2: Ja. Maar heer Pocchetti, vertelt u ons, om wat voor gelden gaat het in deze?
3: Om wat voor gelden? Ik denk dat het ook, dat is ook in de media zo uitgemeten. Ik denk dat het ook van gisteren, dat het gaat om dan verschillende toelages. En ja, dus toelages met betrekking tot ontwikkelingspremie, standplaats toelagen. Verder heb je ook reisduur toelagen van bepaalde collega's. En ook leerkrachten die dan juist ingeschaald moeten worden vanwege het feit dat ze dan verder zijn gaan scholen. En meerdere diploma's erbij hebben gekregen. Dus dat die mensen dat regarderen om dan te geven die, die normen dan op de juiste schaal dan ingeschaald moeten worden. Dat is voor Mongota Poe. En we zitten ook hier, en dat is al jaren al, met vraagstuk van structurele wateronderbrekingen. Dat is dan aangelegenheid van de school zelf. En u begrijpt dat als je dan wateronderbrekingen krijgt, dat je een heleboel gevolgen met zich mee zou kunnen brengen wat hygiënisch betreft. Ja toch? Dat je soms ook op bepaalde momenten zelf de school vroegtijdig moet sluiten vanwege het feit dat er misschien niet helemaal zelf geen water. En die kinderen kennen niet zo, maar de collega's ook kunnen ook niet op die manier dan hun werk doen. Ook stroom is ook een vraagstuk hier. Dat er ook stroomonderbrekingen aanwezig zijn. Maar we hebben hier meer te maken met wateronderbrekingen. Dus dat is het voor een beetje. En dat zijn zaken dan die besproken zijn geweest.
2: Heer Pocchetti, hoe groot zijn de achterstanden en hoe worden die ingelopen?
3: Die zijn wel mee bezig en die hebben al bijna al ingelopen. Er zijn mensen die al jaren ervaring hebben met dat soort zaken. En nu zijn we al bijna zo zijn al op schema. Ja, ik althans, maar ook die collega's, want je vraagt, je doet voeling en ja, het gaat makkelijker, het gaat flexibeler. Omdat je hebt dan te maken met studenten, mensen die al een bepaalde verantwoordelijkheid hebben. En ze werken mee en we zijn voor nu al op schema. Mm-hmm. En wat we doen is dat we die studenten dan voorbereiden. Die naar de examen toe, bereiden ze nu naar de examen toe. Anderen die repetitie moeten maken, die bereiden we voor dan naar die komende repetitierondes. Dus we hebben alles in het stadium kunnen houden op die manier en onder controle.
2: Ja, ja. Tot slot, heer Pocchetti, het is vooralsnog wachten op het ministerie van Onderwijs om deze zaken, jullie probleempunten, op te lossen. In welke fase bevindt het ministerie zich in het oplossen van deze problemen?
3: Zo, in welke fase het ministerie zich bevindt, kan ik niet zo 1, 2, 3 aangeven. Dus dat is het ministerie aangelegenheid. Ik denk dat de baas die op hun 11 is gelegd. En wij kijken er naar uit. Wat ons verantwoording is dat we dan les moeten geven. En dat dan de studenten voorbereiden voor de examen, zoals ik eerder zei. En aan de andere kant de repetitierondes. Dus dat is voor ons, dan, dat wat op ons bord zit, dat moeten wij doen. Dus het andere we nemen aan, of we gaan ervan uit als verantwoordelijke. Dat het ministerie ook hun verantwoording kent en dat ze dan weten in welke fase ze zitten. Dus dat zou ik niet zo 1, 2, 3 kunnen aangeven in welke fase zij zitten.
2: Ja, hebben jullie een ultimatum aangegeven?
3: De ultimatum is van, of wat besproken is, wat overeen is gekomen, dat we vanaf een van deze maand, dat we al bepaalde zaken verliezen moeten kunnen zien, dat we moeten kunnen zien op ons loonstrook. dat is het dan afgesproken, bepaalde zaken zoals u bij die brief die dag toen die overeenkomst is, is gesloten, dat bepaalde zaken dan misschien over 4 maanden, snap je, dus gaan uitbetaald worden. We geven voor vanuit ja, die overheid systemen, ja, toch, je kan niet alles in één keer, snap je. Dus anders kan je dan, om te voorkomen dat je dan plotseling dingen krijgt, dat je oververhitting zou kunnen krijgen. Ja, toch, want daarmee moet je ook rekening houden. Dus om al die zaken.
2: Robert Puketti, trekker, leerkrachten, scholengemeenschap Mungutapu. We hebben hem vanmorgen live gesproken in het nieuws. En hij heeft ons het een en ander uitgelegd over de situatie al daar op de school. De leerkrachten, de docenten daar, die wachten al jaren op toelagen, gelden die waarop zij recht hebben. Het ministerie die heeft beloofd om deze zaken in orde te maken. Belangrijk is, de leerkrachten hebben het werk hervat, dus de lessen zijn gegarandeerd. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze Bakkanatori op maandag 8 juni. Ik ben Jamal, ik wil u bedanken. Het is momenteel 3:30. Blijft u nog afgestemd op de MFM en we zien u morgen weer.

0: Yama?
1: Enough, mama mi. One minimum bribe dat toch is een precies €100 no mo Jim.
0: Maar dat had ik je beloofd.
1: Maar deze man is na €50 Jim alsnog, no?
0: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
1: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Maar ik bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
0: Maar ik heb haar eerst beloofd.
1: Is van je moeder? Nee, ma.
0: Oké, okay, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
1: Anomoso, fijne dag.
0: Is goed, ma. Hallo, mama.
1: De cello, dat is meer zie ik brokken gesprek.
0: Nee, mama.
1: Wel, als je bosena €100 eten, zorg dat ik doe via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
0: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
1: Ja, de sabi. Want de service is geweldig. De oersmal het midden je direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
0: Nog iets, mama?
1: Ja, Amoni zei bosen gis. Schoon, maar ik kan zijn en Jim ook doen.
0: Mama!
2: Rustig, ik heb rustig aan mijn drieën. Rustig, rustig.
3: Omwika, man.
2: Oh, in omwika.
3: Waar omwika, man? Doe wat dat bij. Ai, go. Hey, dik alasan. Ongo snel, dik alasan. Hey, wacht die. Ik want dat goed dat bij. Oké, Arkino, taai je bek. Wat ik je mee?
2: Ja, want daar heb ik wat voor maken te kusan.
3: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, hey, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation. Mama San, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improser NV.
4: Verdient u minimaal 5000 SD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen, snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SD gemakkelijk en snel financieren.

0: En met die staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, BF-behandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
1: Een bekendmaking van de EBS bestemd voor de verbruikers wonende in het district Wanica. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het elektrificeren van een nieuw hoogspanningsnetwerk en in bedrijf nemen van transformatoren, de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op dinsdag 9 juni 2026 tussen 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Gedeelte Sir Winston Churchillweg tussen Toetlifo-kanaal rechts en Dwarkaweg en alle zijwegen die voorkomen in dit gebied. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 2 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebiedsstroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NV EBS bedankt u voor uw begrip.
2: De number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable.
4: Number one.
5: Number one.

0: God is the greatest.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Hey guys, ik ben Naomi Sastra en ook ik luister naar 91.7 Lim FM. Dan ooit dit is Lobile Kimi.
1: De number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim Unbeatable.
3: Number one.
4: Number one.

0: lo, wele mo sani dai me ke fidi. You lo be nice ami wani mo. Anai sai, di shamyangai, dai holi mino. Na lo simyo, di shamyangai. Eh, bo simino, de ache bon fudim jangai. Eh, le me fem holi mino. Na lo simyo, di shamyangai. Le me fem bo simino. De ache bon fudim jangai.
1: Ja man, dele modella I tel.
2: Dames en heren, met Rumas vandaag, onze eerste radioprogramma via Lim FM. Wat is Rumas blij? We zijn 2 jaar bezig geweest met meneer Limbo om eindelijk vandaag een start te maken met het programma met Rumas. Gewoon met Rumas. Rumas is bekend in de Surinaamse maatschappij, ook daarbuiten. En vandaag willen we vertellen wat we doen. Onze eerste programma is gewoon gericht op wat we met Rumas doen. En we willen gaan uitweiden wat we allemaal willen gaan doen. Ik heb bij mij, ik ben niet alleen, dat is mevrouw Emmy Hart. Als de meeste mensen kennen mijn stem. En ik ben er, van huis uit leerkracht. Ik heb Spaans gestudeerd, ik zeg het zachtjes. Ik ben sportvrouw geweest, ooit eens in de top gebasketbald, gevolleybald. Ik vind het mooi dat ik trainer ben, communicatietrainer tot vandaag, dat ik een bijdrage mag leveren. Ik ben ook een trainer, een therapeut voor ouderlijke binding. En het mooiste wat me is overkomen is dat ik God mag dienen. Ik ben een geestelijke leider in Bribi Ministry. En ik heb een roeping op mijn leven. En mijn roeping is met, ze zeggen de term moet je niet zoveel gebruiken, maar ik ben in buitenland geweest, hetzelfde. Drop-out. Zeggen, nee, je moet ze geen drop-out noemen. Je moet ze noemen vroegtijdige schoolverlaters. Mensen, hoe zou elkaar in Gado Karmi? Tak Mimbrokonga, boy uit de gevangenis. En ik kan je zeggen, toen ik die roeping kreeg van God, ik kreeg 3D. 3 dagen lang, want wie gaat nou jongens uit de gevangenis halen? Maar ik zeg u, if God will carry you, you know, maar dat nee. En elke dag, we zijn al 17 jaar bezig. En elke dag, Messi, Seipsa, Anosaranawang, overal. Vanmorgen ben ik geconfronteerd met een jonge man. En ik keek naar hem, ik dacht, boy, aboy de lukumung. Ik dacht, jong, heb je in de gevangenis gezeten? Ja, mevrouw, met dat klok was aan. Ja, die hebben kan namo biga lembo dan. Ga deze en wan boy contact mi passi. Om eerlijk te zijn, mensen, mi poto aan breden, poto aan la sanje, met dat boy o bigi roko, go koti wiri. Dat is Rumas. Ik ben niet alleen. Ik ben met onze psycholoog, dokter Anders Heli Arduin. Die helpt bij Rumas. En ze vindt het ook zo leuk. Want Rumas werkt met vrijwilligers. Mensen, hoe zat dat tip kan alleen maar dat moet niet nabij. Want ik werk met vrijwilligers. En we werken ook met uitgeleende krachten en stagiaires. Vaak uit Nederland. Maar ook bij van het AHKCO of ADEC. En mevrouw Heli Arduin zal zelf vertellen wat Rumas doet. Ik bedoel niet wat Rumas doet, maar de visie, missie. Maar Uchawa jeugd toekomt toch, want Suwano Sabi, ik word al straks 74. Meneer Bart Ranga, hoe ben je Jimmy, want ik wil nog heel lang voor Suriname werken. Maar dus wat doe ik? Ik laat me op met de jeugd. En mi zorgen dat ik bij Wakanga jeugd. Sumane Wakanga jeugd. Mi braten, dit is jouw probleem hier. Wakanga jeugd. Ik heb nu bij mij Shamar Rier. Voorzitter van de jeugdraad. En eigenlijk, al verteer ik dadelijk. Maar als ik me niet vergis. Naar Rumas Mekka door de safara. Want u bent niet. Hij vertelt het wel zelf. Ik ga eerst het woord geven aan Heli. Heli, je bent zo lang bij Rumas. Vertel ja, over zeker de visie en de missie van Rumas.
3: Nou, ik ben al heel lang bij Rumas, want ik kan me nog herinneren, voordat de jongens bij je kwamen, en ik weet precies waar het is gebeurd, we waren een drankje gaan drinken in de Sommeldijkstraat.
2: Ah.
3: En toen heb je me verteld over je visie. En daarna is het, heeft het gestalte gekregen. Nou, als je zegt, wat is het doel van RUMAS? RUMAS is een organisatie die alle jongens, we zijn vooral gericht op jongens, eigenlijk van de straat halen. Zo moet je het zien. Ze mogen niet op straat zwerven. Hè? En vroegtijdige schoolverraters. En vanaf 10 jaar, want sommige jongetjes van 10 jaar... die zijn ook vroegtijdig van school. Die hebben allerlei problemen waardoor ze niet meer naar school gaan. En we gaan tot 25 jaar gaan we door dat we deze jongeren, jongens vooral, hulp bieden. En die hulp is heel gevarieerd. Waar mevrouw Hart zei, vrijwilligers, maar ik wil toch een woord erbij zetten, professionele vrijwilligers.
2: Want,
3: jawel, want alle mensen die bij RUMAS werken en die in het gezinshuis werken, want het gezinshuis is een tak van RUMAS, waar je mensen, de jongeren en hun gezinnen opvangt. En daar kan je niet zomaar een vrijwilliger bij zetten. Daar moet je gewoon mensen hebben die zich toch een beroepsmatig gespecialiseerd hebben. We hebben bijvoorbeeld een Patrick. Patrick is onze man die zich gespecialiseerd heeft in verslaving. Dus onder andere verslaving. Dus als we een jongen hebben die komt met drugsproblematiek of alcoholproblematiek, ja, ik ga die jongen daar niet behandelen. Dan gaat hij naar Patrick. En zo is meneer Vroom, daar u later meer van gaan horen. Hij is op geestelijk gebied. En op een hoe je van een jongen een man maakt. En ook hoe mannen, vaders kunnen bij hem terecht. Als we een vader hebben met gezinsproblemen, dan gaat meneer Vroom het. En dan hebben we nog maatschappelijk werkende. Ik ben zelf een klinisch orthopedagoog en psycholoog. Dus ik begeleid die jongens ook. Maar onze doelstelling was altijd jongeren. Maar ja, mevrouw Hart zei ook, een samenleving, die ziet tranga. Dus we krijgen ook meisjes soms. Hè? En we sturen die meisjes niet echt weg. Maar we kijken in hoeverre we ze kunnen begeleiden. En wat belangrijk is, wij begeleiden niet alleen de jongen of het meisje. We halen altijd het gezin erbij. Want soms, als je alleen die jongen zou begeleiden en die moeder of die vader niet bij betrekt, is doe. Want dan ben je met die jongen bezig en hij is op een bepaald niveau gekomen, anders dan thuis, dan is het conflict misschien nog groter. Dus dat is onze doelstelling. Hè? Onze visie is dat RUMAS nationaal en internationaal toonaangevend wordt. Ik mag zeggen, zonder onbescheiden te willen zijn, RUMAS is bekend in de wereld. Ik ga even een stap te ver, in Suriname.
2: Als je RUMAS
3: zegt, ja, in Nederland. Als je RUMAS zegt, dan weet men, oh, een voedem stoute boy. Maar die jongens zijn niet allemaal stoot.
2: Nee.
3: De jongens hebben een vraag, een hulpvraag. Zo benaderen we het. En als je dan op die hulpvraag ingaat, dan zie je gewoon dat er heel veel aspecten zijn die die jongen laten doen zoals hij doet. Dus het is een begeleidings-, een training- en opvangorganisatie. En onze missie is dat we eigenlijk niet willen dat er jongens in Suriname zijn met ongewenst gedrag. Als het in onze mogelijkheid lag, zouden we alle jongeren die eigenlijk buiten de samenleving vallen willen opvangen.
2: Maar is dat haalbaar? Je bent psycholoog, maar mevrouw,
3: nee, daarom zei ik, we zouden het graag willen, maar dat kan natuurlijk niet, hè, want die capaciteit hebben we niet. Maar behalve de individuele een interventie en gezinsinterventie, gaan we ook naar scholen om trainingen te geven, om motivatie te geven. En daar hebben we jongeren bij, hè? Zoals Shamar. Die gaan naar die scholen, want u snapt wel, het is goed voor de jongeren om te zien dat jongeren zelf, die gemotiveerd zijn en die iets hebben bereikt in de samenleving. En ook jongens die vroeger, toen ze jonger waren en nog een beetje stout waren, door Ruma's zijn opgevangen en nu een positie hebben in de maatschappij. Die betrekken we bij onze training. We trekken die jongeren ook. We weten, Ruma's heeft 3 keer per jaar een grote happening. Vaderdag, moederdag. En
2: ik zou zeggen, Heli, mevrouw Heli Arduin, ho, zou mevrouw Becker zeggen. Koji a jongeren van kaas, dan ga die activiteit.
3: Maar, weet je waarom? Ik wilde even zeggen dat ook bij die activiteiten onze jongeren aanwezig zijn. Dus het is niet een eenmalig iets. We proberen ze bij alles te betrekken.
2: Mooi. Dankjewel, dankjewel. Maar om de mensen tegemoet te komen, dat we om Nakasani Pchisran aan tongen gaan met Nederlands. Lek van Taki Shamars Donja, maar ik kreeg door dat Uno leg uit zijn Ruma's. Daar kom ik bel de actie. Maar fouten kon aan neven Ruma's.
3: Ja, juist.
2: En Ruma's, ik ben Spaans docent. En die mis door een surveyeer dat men praxeert van Mokara organisatie. Van Mokara organisatie. Toen kwam ik bij Ru, reik uit naar wat? En ik dacht, mas betekent meer in het Spaans. En toen dacht ik, boy, we gaan mensen motiveren, die M. A, we gaan adviseren. En die S, we gaan service verlenen, want je kan adviseren, maar wat je niet doet. Dus Ruma's betekent rijk uit naar meer. We willen, er is meer onder de...
3: Zon?
2: Onder de zon. Koka en zon. Oké, we gaan Shamar het woord geven. Shamar, vertel. Van je door Ruma's bij jou, want ik door Ruma's om mijn jaren bij Abi.
4: Ik wil alle kijkers en luisteraars groeten. Goedenavond. Ik ben blij dat ik in de studio mag zijn. Famidoro Ruma's. Ik denk dat het was door een maandagsschoolactiviteit. En ik werd geënthousiasmeerd door een mattie van mijn Georgi, die ook in Ruma's is. Die van de jeugdleiders, de voornaamste jeugdleiders in Ruma's. En hij zei, broertje maar, ik ben in een organisatie. Inawankong. Ik dacht, Oké, maar ik dacht, is het dat het voor de gekhouwerij was? Want hij zei maandag, je krijgt gratis koek en eten. En jongeren kunnen komen van de buurt. Dus ik dacht bij mezelf, hebben we dit nog in Suriname? Dus ik ben voor die maandag niet geweest. Want ik dacht bij mezelf, waarom moet ik dat gaan ondersteunen? En dan de volgende keer zei ik, nee, laat me toch gaan. En toen ik geweest was, hadden we een paar vrijwilligers daar van Ruma's. Mevrouw Deborah, mevrouw Denise. En toen ik kwam aangelopen, zeiden ze, jij bent die nieuwe jongen. Ik zei, ja. Goedemiddag. Je bent onbeschaafd, hoor. We hebben op je gewacht. En ze hebben me van langs gegeven. En in diezelfde trend hebben ze me gelijk gezegd, oké, help mij die stoelen hier. Dus ik werd gelijk ingewerkt op dat moment. Yeah. En toen ik de mensen zo zag in hun glorie, hoe ze bezig waren met de kinderen, hoe ze de kinderen op een zo dusdanige wijze begeleiden, zei ik, nee, dit is een organisatie waaraan ik me zou willen aansluiten. Maar dat was het eerste traject. Maar toen ik zag dat Ruma's ook bezig was met het resocialiseren van jongens in het bijzonder, het tegemoetkomen van de moeders op moederdag, het ondersteunen mentaal, fysiek van de vaders op vaderdag en de sociale instellingen op Gigrani, dacht ik bij mezelf, dit is een organisatie die op zo'n, dus dan niet alleen een bromtje jari heeft, maar die alle kwetsbare groepen in de samenleving tegemoet komt. Ja. Op een bijzondere wijze. Dus ik dacht bij mezelf toen, dit is een organisatie waaraan ik me zou willen aansluiten. En ongeacht waar ik terechtkom, blijf Ruma's mijn baas. En ik ben van Ruma's.
2: Ik wil je bedanken. En code eerlijk, nooit idee. Jeugdraad, voorzitter. Wat doe je nog meer? Want volgens mij, nou, ben je dadelijk die sernang.
4: Ik zou zeggen dat Ruma's de basis was van mijn maatschappelijk zijn. Ik wist nooit dat ik zoveel potentie had door de gelegenheid die ik heb gehad van de ouderen binnen Stichting Ruma's. Dat was mevrouw Haart, mevrouw Hilly, die niet alleen met lovende woorden op me afkomen, maar die me duidelijk keihard de realiteit voorhielden. En die me zeiden, als dit het pad is dat je wilt bewandelen, dat je dit allemaal nodig hebt. Op een deskundige manier. En op een hoe zal ik het zeggen? Op een manier waarbij het zodanig aankomt dat het ter jouw groei is, jouw maatschappelijke groei. En Ruma's heeft mij de basis geven, ook voor de jeugdraad, voor mijn jeugdraad zijn. Wist bijna iedereen, oké, ik ben vaartsecretaris Rumas. En ongeacht ik voorzitter nu ben geworden, ondersteun ik Rumas nog steeds. Omdat dat is gewoon mijn thuis. En je kan je thuis, men zou zeggen, peer draailont in ook aan Gwilibi Osso. Omdat hij Osso. Dus ik zou zeggen, alle jongeren die luisteren, sluit je aan naar Stichting Rumas. Weet je, het is niet vanzelfsprekend, maar Stichting Rumas vormt de basis van jouw maatschappelijk zijn. Wanneer je ziet hoe de mensen in het veld bezig zijn met de jongens, en het zijn niet, en men denkt, hoe die bezig gaan, de Ogri Boy, dus ja, vanzelf kunnen we het voor elkaar krijgen. Nee! We zijn keihard bezig met de jongens, en er zit genoeg ervaring hier om u allemaal op de hoogte te stellen wat ze allemaal hebben meegemaakt met jongens. Wat ze hebben ervaren met jongens. Ik zie mevrouw Hilly. Dus dat zijn allemaal de dingen die we meemaken in Stichting Rumas. Maar vooral is Stichting Rumas voor ieder.
2: Ik vond het mooi dat je, jullie hebben, jij en George Hiwat, flinke jonge mannen hoor. Je organiseert wel jeugdleiderstraining. Je hebt 1 minuut om erover te willen tellen. En 150 jeugdleiders ook gezien.
4: Ja, 1 minuut. Dan. We hebben de jeugdleiderstraining georganiseerd. Ik denk, we hebben 2 jeugdleiderstraining georganiseerd. En ik zou zeggen dat de behoefte groot is van de kant van de jeugdleiders om hun skills te verscherpen. Als ik kijk naar de laatste jeugdleiderstraining, die was er vorig jaar mei.
2: Yeah.
4: Of voor de mei tenminste. Was er zodanig animo vanuit de jeugdleiders dat men smachtte naar meer. En je kan zien dat dit soort capaciteitstrainingen als een boost zijn voor de jeugdleiders. Omdat ze, misschien ben je 70% bezig met de jongeren. Maar terwijl je zo een training bijwoont, denk je mezelf, dit heb ik gemist. Hierop kan ik inspelen. Ja. Dit is hetgeen wat ik nodig zou moeten hebben. Ja. En terwijl je daar heb ik ook gezien dat jeugdleiders met elkaar zijn gaan connecten. En dat men zodanig met elkaar gaat werken om dan hun meetbare doelen te bereiken. Dus we moeten kijken als we weer eentje zullen organiseren.
2: En we moeten kijken. We organiseren we dit jaar nog. We gaan de jongeren aan het werk zetten. Voor organisatie, de jeugdleiders, er is behoefte. Ja. Ik merk dat onze psycholoog iets wil zeggen. Ja. Mevrouw Arden, taxa Johan Taki.
3: Terwijl ik zo naar Shamar luister, denk ik ook.
2: Na Kim Chisa, die
3: kernwaarden, toch?
2: Ja.
3: Dus, en ik denk dat dat de basis is van het werken in Rumas. En ik zit hier, die kernwaarden, we geloven in God. Ja. Ik vind dat zo belangrijk, geloof in God. Hè? En respect. Een Ogri boy of niet, we behandelen je met respect. Ik kan de Ogri Tumsi, Ogri, maar we zullen je altijd met respect behandelen. Ja. En je familie. En ook teamwork. Hè? Want op teamwork, dan weet je wat je met elkaar doet. Dienstbaarheid in liefde. Dus in die respect heb je ook liefde voor die jongen. Want soms zijn ze echt ook niet hoor. Dan denk je, ay, baya, mooi, stop toch. Maar je blijft in die dienstbaarheid, liefde, betrouwbaarheid. Die jongens moeten je kunnen vertrouwen, toch? Dat ten een tijdje van Sani, ten een vertelje van Sani, kan je niet gaan zeggen van dit en dit en dit.
2: Maar je kan tegen jullie missie Sanjere en precies wat je zegt. Je moet geheimhouding, de boy moet vertrouwen. Misschien gong, misschien alle soort, maar wanasani.
3: Yeah.
2: Ik heb messen gezien, alle formaat, messen missie. In de 17 jaar kwam.
3: Maar ik kan je nog herinneren, one boy moest ben gong naar een Rumas.
2: Hai.
3: En in de bus naar Rumas, een zakrol van vrouw. Een zakrol van vrouw. Dus toen hij gekomen is, nee, ik heb die telefoon gevonden. Ik zeg, hoe bedoel je, je hebt het gevonden? Gewoon op weg naar Rumas. Voor contact Leri. Voor contact Ben. Ah, zakkerol van vrouw.
2: Maar dan werd er als vrouw. Maar als ik ben kunt, sweetie. We hebben een boy, maar die groep, we hebben een onderscheiding ontvangen van de Amerikanen. PADF. Als je had gewerkt met 19 jongens uit de gevangenis. En de boy, Maar mijn vriend heeft de boy de soetje, de boy gaat komen winnen. Dan wanneer die, de boy ben ook niet zodanig, dat kan beheer de long. Dan de boy ben mij, de boy tak moeder aan hun wanja. Boy, 13 jongens uit de gevangenis. Ja, ja, no was maar de maluku boy, mi wango. Maar dan net die dat mijn vriend heeft, maar... If God will carry you,
3: yes.
2: If God will carry you, na Friday, ma me tegi, di mi wiki mate, neti mire de boye baril, walanga nefi, de boye sut bakadra, mi wande, biggest screw for dryer, well, mate mi opa mi tag line up, mi sor mi sport, mi tag line up iedereen, mi kara bus, mi tag wegwezen, nooit moro ga komo wena.
3: Maar het vertrouwen die de jongens in je hebben, hè? Dat vind ik ook goed, hè?
2: Ja, oké. Voor zo'n misschien wel iemand bellen om te weten, Sanna Rumas, om een vraagje. We hebben een structuur. We hebben de individuele, zoals mevrouw Heli Betakikba. We hebben een gezinscoaching unit. Een gezinscoaching unit. En mevrouw Becker Annemarie. Nono, hij geniet voor een vakantie, dat tracé.
3: Holland,
2: zij is hoofd van onze gezinsbegeleiding. Daar komen er dagelijks jongens met hun ouders. En wij vinden dat wij geslaagd zijn. We hebben maatschappelijk werkers, orthopedagogen, psychologen. Oh, heb je er mensen? En of lafu, maar wij vinden dat we deskundigheid in huis hebben om kinderen te begeleiden met de ouders. We hebben een job placement unit. Dat is nou eigenlijk akkoord voor ons.
3: Ja.
2: We put de boy naar roken, want de boy die zie, Sasmano Sabi. Volgens mij zijn wij de enige organisatie dan als Saratief mevrouw Hart. Teka Rumas weet zorg goed dat je vindt op je bus money. En je kies
3: een broodje. Broodje.
2: Ja? En dan kom je leren. En we hebben een traject. Ze noemen het het attitudevormingstraject. Zo direct bij elkaar man takkie aber attitudevorming. Maar het is fasen. Teer we zoeken boy dat elkaar limbo. Maar tegen eerlijk heren, mijn complimenten voor Limbo. Tim, je wakka Holland, dat op de markt, daarmee. Is dat niet die vrouw? Tim, draait voor nu om 10, 20, 50 euro, want ik ben die vrouw. Maar ik vind het ook mooi dat men het erkent dat je als vrouw met dit soort jongens wil werken. En het mooiste wat me is overkomen, Jok is niet het mooiste, een van de mooiste dingen, dat de Amerikaan mij ontdekt heeft. Die in Suriname was. En Amase Carmi, Pai Ticket Jimmy. En ik stond daar in Washington om een certificaat in ontvangst te nemen. Omdat ik me aan het vinden vallen dat ik was er naar vrouw zang. Durf naar de boy die zien. Maar daarnaast heb ik naast die ene certificaat in Amerika. Nee, één award. Ik denk dat ik al 20 awards heb. Sami Kisi als erkenning.
3: Mm-hmm.
2: Niet alleen in Suriname, maar ook buitenland. Maar meneer Karin Jimmy, omdat hij niet wat door Aroko is. Aroko is met Duji Sernang, Aroko is met Jidugado. Maar ik ben op de rokoman om me heen, ik ben door. Dus alle awards met Jigrani en alle werkers. Maar Heli, zij hebben een takje.
3: Ja, want je takje dat we hebben een boy, maar dat is het uiterlijke werk. Dat zie je. Want, take maar. Je hebt je een boy, heb je ook nog verslagen te maken. Soms moet je met andere instanties gaan praten. Je moet bellen, soms je moet wakker dan aan een boy. Weet je, dus is niet alleen dat begeleiden, dat sec, face-to-face. Er is nog een hele planning erachter, toch?
2: Ja.
3: Onderling zit je ook
2: van... Ja, die we brainstormen, strategisch plan schrijven. Hè?
3: En dan... En Emmy, ik denk, we hebben het over de jongens. Maar nu zitten we ook, en dat is een onderwerp waar de drie grote projecten van Rumas. En de...
2: Misschien kan jij iets erover vertellen, mensen. We hebben onszelf verplicht. Dat we een tak verplicht. Zonder money, we doen drie biggie. En is nu vier geworden. Ja. Vier grote projecten.
3: Ja.
2: Ik wil Shamar eerst het woord geven om te praten over onze laatste toegevoegde vakantieschool. Money daarvan doen we, hoor, vakantieschool. Vertel je.
4: Vakantieschool is eigenlijk... Ik kan me nog herinneren toen we de vakantieschool hielden met de verschillende buurten. En dat was awesome. En het was een succesverhaal bij die. En die met Taking bij het onderwijscongres. Mevrouw Heli was er ook bij. Dat terwijl we zo bezig waren met die vakantieschoolen, dat we een meisje voor...
2: Goede verwachting.
4: Nee, van die.
2: Aye.
4: De Iwan gang.
2: Aye.
4: Dan was ze zo boy.
2: Aye.
4: En again dat bij Jukusma en zo.
2: Aye.
4: Maar terwijl ze meedeed aan dat van Rumas en ze was in mijn groep, dat moet je nog samen mevrouw dat terwijl we zo bezig waren de kernwaarde bij te brengen bij de jongeren, hier dat meisje aan het eind van de rit gezegd, ik wil niet meer in die gang zitten, maar ik wil me bezig, ik wil weer naar school gaan en ik wil me bezig houden met mijn talenten. Dus zo zie je dat
3: een vakantieschool, zeker.
4: Kan je zien wat het heeft gedaan
3: zeker,
4: voor zo iemand.
3: Zeker.
4: Ja, zeer zeker ook voor die andere jongen. Dus vakantieschool hebben we erbij.
2: Ik denk onderwijs moest herroep aan vakantieschool.
3: Ja, vandaag, ik was vandaag bij de onderwijsconferentie. De hele dag heb ik daar gezeten. En men had het erover dat men in de vakantie ook via het onderwijs, ministerie van Onderwijs, dingen moet doen om die kinderen van de straat te houden.
2: Ja,
3: hè?
2: Ja, ja.
3: Want Sixi Wiki, de long, tap strati, na strati. Ja. Ik bedoel, breng
4: kan
3: geen...
4: Kan ik wel een keuze.
2: Ja. En we staan een keuze door de zeewani. Maar jullie zouden wat vertellen voor de interactiviteit
3: ja,
2: die we doen.
3: Wel, en laten we zeggen... Miguenti, ik woon in Nederland een klein deel van het jaar. Ja.
2: Met je Hollandse tong.
3: Ja, ja. Oké. Okay, ik woon al meer... Natuurlijk, mijn saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak-saptak- accent. Mine tak nanga no accent. Me taking la la la la. Ja, dus... toen ik voor het eerst meedeed met Grigrani... Boy, 6 weken voor de Grigrani in december. Dat wil ik zeggen, toch? 450 mensen, toch, waren er. Want eerst gewoon nee, 300. De mensen die je uitnodigt, 300. De werkers, iedereen moet eten, moet drinken. Cadeautjes, pakketten. In Nederland ben je zeker 5,5 jaar bezig met het organiseren van zo'n evenement. Dan zegt Emmy tegen me van ja, dan over 6 weken. Dus mijn ogen werden groter en groter en groter. Hoe kunnen we over 6 weken zo'n groot evenement organiseren? Maar het was mijn eerste, dus miskreek je toch niet? Huh? Hier praat men planners, draaiboeken, weet ik veel. Maar boy, ten day door. Het was een prachtig evenement. De Grigrani is een evenement waar we gezinnen die behoeftig zijn en instanties. Vroeger hadden we de Esther Stichting, de daklozen steeds, ja. En thuislozen. Die allemaal
2: psychiatrische centrum, mensen, daklozen.
3: Al die mensen, die bezorgen we een prettige middag. Met activiteiten en noem maar op. En dan hebben we natuurlijk de moederdag. De moederdag is niet zomaar een moederdag van plezier alleen. Maar we zorgen altijd erbij dat er iets educatiefs is. En de vaderdag idem dito. Dat is het echt in kort.
2: Straks gaan we over vaderdag praten. Ik denk dat ik een kwartje pauze. Maar het is wel mijn koos. Als jeugdleider. Awadobokong, agensi besmeert dat u bent, ja zo. George, die hier wat.
5: Yes, thank you, tata.
2: Je hebt 2 minuten voor het eerst aan je door, Rumas.
5: Zo, ik ben George, die hier wat. Bij Rumas ben ik belast met de jeugdprojecten. We hebben zo'n beetje als jeugdgroep jeugdleiders training georganiseerd. We zijn bezig met de projecten van de jeugd. Nu zijn we
2: trainingen.
5: Nu zijn we in een voorbereidingsfase voor vakantieschool. Want de ouders vragen, de kinderen vragen. Dus daarmee zijn we nu bezig. En we hebben ook een maandagschool, de geestelijke vorming, waar kinderen van de buurt dus dan ook komen. Om dus dan gezellig bezig te zijn. En ook met informatie naar huis te gaan op verschillende gebieden. Dus dat is het zo'n beetje van Stichting Rumas wat jeugd betreft. Hè. We gaan verder.
2: Weet je? Ik heb gehoord, ik ben het op onderwijscongres.
5: Oh ja.
2: Wat is het mooiste wat je hebt meegenomen dan?
5: Het mooiste dat ik heb meegenomen is vooral wat de president waarvoor ze eigenlijk pleitte is.
2: Het is?
5: Dat wij... dat we hier zijn gekomen om naar actiepunten te kijken. Ja. niet meer te kijken van hey, wat is fout gegaan, wat, nee. wat hebben ze al in het verleden besproken. Ja. Maar laten we gewoon gericht naar actiepunten kijken. En wat haar opstelling en de rest die ook daar was van het congres, was like, open om te ontvangen van ons als publiek, als deskundige, als jongen, de jongeren ook die daar vertegenwoordigd waren, ook in een panel heel sterk waren, de jonge mensen.
3: Zeker.
5: En ze waren dus daar zo om te ontvangen, de inzichten te ontvangen van ons. Okay. Wat beter kan, los van onderwijs, na onderwijs, na schooluren, wat er anders gedaan kan worden. En het was toch wel een productieve...
2: Maar wat about het doen?
5: Ja, dus daarop
2: zijn... Wat hebben we begin doen? Want ik zei, je moet naar doen.
5: Ja.
2: De mij tak me voor hard in een weer.
5: Maar hij toch... Ik was daar. En weet je wat zo mooi was, tante Emmy? Rimas had laatst een leerkrachtentraining georganiseerd.
3: Ja. Ja.
5: En precies dat stukje is ook naar voren gebracht bij het congres.
3: Ja. Ja.
5: Wat werd er verteld? Er werd verteld van ja, die kinderen kunnen niet lezen enzovoorts. En iemand stond op om te zeggen, wij als leerkrachten... Wij hebben iets fout gedaan.
2: Heel mooi. Staan aan de kant.
5: Wij hebben iets fout gedaan.
3: Zeker, zeker.
5: En het komt allemaal doordat onze manier van kennis overdragen niet gelijk aanslaat op dat van de studenten. En ik zei, dit was precies waarmee Rumas bezig was de afgelopen tijden.
3: Ja.
5: En nu verder gaat in kleiner verband met de leerkrachten.
2: Prachtig. Het, wat ik kan toevoegen, geef mevrouw Hilly zo direct het woord. Zou u wat takje na staan aan de kant van de oorzaak? Dat heeft die mevrouw gedaan. Staan aan de kant van de oorzaak is neem je eigen verantwoordelijkheid.
5: Mm-hmm.
2: En heeft alles maar teken verantwoord toe. Sana etenji.
5: Yes.
2: En daarom heb ik mijn lukken satras wat ik doe. Mijn lukken zijn mikan doetje zerna. Zet die vinger naar je eigen borst. Anders zo mevrouw Heli.
3: Ja, weet je, terwijl hij sprak, denk ik, hij vertelde allemaal wat er gedaan wordt. Hè? En terwijl ik hier zat, denk ik van die mensen denken, zal Rumas lay money. Want Rumas doet so many sari, dus Rumas lay money. Nee mensen, dat hebben wij juist niet, hè. Wij proberen
2: maar
3: met donaties en noem maar op steeds geld te krijgen. Bijvoorbeeld voor die Gigrani haal ik van mijn vrienden in Suriname. Van mijn vrienden in Nederland. Haal ik geld op om hier bijvoorbeeld die Gigrani kinderen te proberen te sponsoren.
4: Ja, ja, ja, ja, ja.
3: Dus we doen een heleboel dingen, maar we zijn wel afhankelijk van iedereen die luistert en die mensen heeft in het buitenland om ons te sponsoren, toch, Emmy?
4: Ik wil even iets kort aanhalen. Een van de zaken die Rumas ook doet, dat ik ook heel mooi vind, is het liefbaar maken van woningen. Ik vind dat, dat is een van de mooiste dingen die erbij is gekomen.
2: Misschien kunnen we het traject even uitzetten voor de takking naar liefbaar. Hoe komt het dat we doen liefbaar maken van woningen? Voor wie? Vertel.
4: Nou, ik denk dat het allemaal begon bij het, dat is wat zei mevrouw Hart, zei Azar Atif mevrouw Hart. Er zijn altijd mensen, toch? Mensen bellen naar Rumas, ik zal niet zeggen voor de raarste dingen, maar men heeft het geloof zo dusdanig in Rumas dat men denkt dat Rumas alles in staat is te doen. Dus wanneer men dan belt, maar mevrouw Hart, die zegt ze in een En niet is per.
2: Ja, maar alsof mijn vader, mijn pak zei van onze kavadom. Aqua tweede les, derde les, mijn takje mijn guy also. Bijna mijn flow. Ik zag dat het huis elk moment onze kavadom tap de king. Die vrouw had 5 kinderen. Dan ook go look at dak. Terwijl we met dak, als hij zei van onze vader. Terwijl u met CC, abakasi fado, terwijl u met bakasi, voor wat die koe met koe her ofzo. En hij was geen vloer. Dus dan meestal aan gro, hier af de boy, nou, moeder, die pot op die koekroe. U met koe op die koekroe. Moeder, mijn China kan dit de wak, u met koe scheiden, u met camera. Moeder, wat ben je dat zijn nota? U met koe alles dat zijn niet. Maar de boy look me attack moeder, dit is een product man. Met dat soort product. Attack wo me koso di pinas ma. Met dat van dat zonder man attack hij. Als aan het begin leefbaar maken. We hebben nu 13 huizen gemaakt voor mensen. Wow. Zonder money. De actie me van we vinden money. Maar ik zeg maar dat vind ik een hele mooie dat je hebt toegevoegd. Wij hopen na die 17 jaar bestaat Rumas. Hoe lang is er? En na 10 dorp ook aan, mi weet ik biggie. Want is van mijn tak wel vallig zijn. En die omroeper was boos. Mevrouw Hart altijd een biggie. Maar nu mi na communicatie trainer. Dus nu mi praxerim is kaart is niet het gebied. Is een mooi woord. Kaart is niet het gebied. Toen kaleer was aan het idee. Wil zeggen, mevrouw Hart een biggie. Altijd een biggie, kan dit toestaan niet. Ik bid tot God of ik vraag geld. En die omroeper heeft direct gedacht: mijn actie altijd money. Mitak boy, na vooral keren, want mij dat heel lafu. If mij nog bij biggie, rumas nog bij besta. If allemaal biggie, biggie, alle toefasi. Hier kon er een draai. Want je vraagt niet voor mezelf, van mij is donjazo. Nou, als wanneer je man alle 5 cent samen kiezen met longe poten in de rumas om iemand te helpen, om een beetje beggy. Maar beggy gado, samar, sap alles aan, we beggy no.
4: True, we beggy. En dat is een van de voornaamste keren waar de voor rumas naar dag. We geloven in God. Ja, toch, ondanks verschillende soorten mensen hebben we. Maar wat belangrijk is richting rumas is dat je het geloof in God hebt. En rumas wordt gedragen door het geloof in God. En dat is een van onze voornaamste kernwaarden. De ongeacht van kan moeilijk soms. We hebben meegemaakt in Stichting Rumas. Die donaties zijn nog niet binnen.
2: Maar zijn nog niet binnen.
4: Dus maar nodig uitbaar.
3: Ik moet de volgende dag cadeautjes gaan kopen.
4: Cadeautjes moet mevrouw Hilly moet rennen om dingen te halen. En we denken mezelf, hoe gaan we het klaarspelen voor het event? Maar het is net als mevrouw Haas zei, biggie alla toefasi.
2: Jongen, biggie was... alla wat. Mij dat stapt dat alle evenementen, alle evenementen aan Rumas doe. Vorig jaar hebben we 19 evenementen gedaan in 1 jaar. Maar 17. Dus ik heb begrepen dat we doen voor u. En allemaal dat ik weer bara radio. Ik heb radio, want ik heb een beetje. Maar alle fasie, ik heb een beetje. Ik heb een actie money. Maar ik vind dat dat moet stoppen nu. En we hebben een beetje pauze. Als we maar een bel. Dat is maar een bel. Actie van Sani. Dat we, terwijl als we je potwang. We pot meneer vroom. Dan een attitude vorming. Dan kan je ons maar wat actie van Sani dat we pikken. En dat wordt dat we doen in de toekomst.
6: Goedenavond. Ik ben Lucia Vroom, verbonden aan Stichter Rumas. En vandaag gaan we praten over, althans mijn onderdeel, over de attitude vorming binnen Stichter Rumas. Wat het houdt in en een beetje aangeven hoe het eruit ziet. Ik ben verbonden bij Stichter Rumas vanaf het begin. Vanaf 2009 ben ik bij Stichter Rumas. En op een heel vreemde manier ben ik daar beland. Want ze hadden mij niet nodig. Ze hadden een neef van me nodig. En op een gegeven moment vroegen de sportleiders mij als ik ze wil helpen met sporten. Met het sporten. En na die sessie heeft mevrouw Hart mij gevraagd als ik wil ondersteunen. En toen heb ik mevrouw Hart uitgelegd. Ik wil wel ondersteunen, maar we gaan dat ding anders aanpakken. We moeten weten met wie we bezig zijn. Want de eerste groep waren jongens van verschillende pluimages. Het werkte toen niet. Je had jongens uit de gevangenissen. Gewoon vroege school verlaters. En jongens die hun weg niet konden vinden in de school. Dus dat ding was een mengelmoes. En op een gegeven moment heb ik aan mijn vrouw gezegd, we moeten dat ding scheiden. En we zijn toen begonnen met een attitudevorming. En wat houdt dat in? Je gedrag. Het gedrag waarmee je je aanmeldt, daar gaan we dan eraan werken zodat je bewust wordt welk gedrag je nu vertoont. welk gedrag je nu vertoont en gaandeweg. Als de jongens het

0: wordt daaraan gewerkt, affectief en gedragsmatig. Wanneer de jongens door ziekte reuma's worden aangetrokken, wordt een screening gedaan. Er wordt een sportprogramma georganiseerd om in feite vast te stellen met wie ze te maken hebben. Want je hebt jongens met een geestelijke omstandigheid. Eigenlijk, die vaardigheid om met jongens met die in aanraking zijn gekomen met PCS. Deze jongens moeten uit het programma. En jongens die wij doorlaten in het programma zijn jongens die een verkeerde of niet juiste door hun ouders of door hun vader niet zijn opgevoed. Als ik het zo mag uitdrukken. Want dat is heel belangrijk, want je merkt het verschil. Jongens die met of met moeder, of met oma, of met vader alleen, of vader en moeder zijn opgevoed. Het verschil merken we direct. En dan nemen we de jongens mee naar het Bosbivak. En daarna gaan wij een voorprogramma hebben. En dat programma houdt in dat we een weerstand creëren voor deze jongens, zodat ze elkaar kunnen herontdekken wie ze zijn. Hoe is hun gedrag? Is hun gedrag sociaal-maatschappelijk verantwoord? En na dat moment, dan gaan we evalueren. En zij geven aan en ze merken duidelijk dat hun gedrag niet toereikend is om of in een baan te blijven of thuis bij hun verblijf. En dan gaan we werken daarna. We hebben een aantal onderdelen die wij de jongens aanleren. Dat houdt in dat we heel veel groepsdynamica doen. We ontdekken heel veel leiders. We doen heel veel programma's waarbij ze samen moeten werken. Ze hebben een sterke persoonlijke overlevingskracht. Maar om te overleven in groepsverband, dat missen we. Samenwerken, dingen samen doen, samen delen. En wat ze ook missen is die nabijheid. Kinderen zoeken nabijheid en ze worden afgewezen. En ik kan u zeggen, een brasa, ik hou van je, doet heel veel. We leren ze om te gaan met seksualiteit, drugs en alcohol, troepenvoorlichting, communicatie, je verantwoordelijkheid oppakken. Respect voor andere sociale vaardigheden. Positief te beleiden. Positief, je positief te uiten. En gaan speuren. Gaan zoeken. Hoe moet je door het leven gaan? En dat zijn enkele basisdingen die we de jongens aanleren. Basic life skills. Ze kunnen individueel, dat had ik al aangegeven, individueel kunnen ze overleven. En we leren ze dingen in groepsverband te doen. In groepsverband overleven. Zorgzaam. Heel veel van die jongens zijn zorgzaam. Maar omdat ze dat niet hebben geleerd, ze hebben het niet aangeleerd, dat gaan we ze bijbrengen. Zodat zij, wanneer ze terugkomen bij het voortzetten van het proces, dat ze tenminste een aantal basiswaarden die ze hebben aangeleerd, kunnen toepassen in hun leven. Want het leven bestaat uit waarden en normen. En tijdens dat proces, leren we die jongens, want ze zijn geboren met basiswaarden, maar welke waarden verwacht die samenleving van hun? En dat gaan we ze leren. Wat we ook nalaten te doen, is het geestelijke, je geestelijke power. Wat is jouw drijfveer? Wat zorgt voor jouw motorische vaardigheid? En dat is het geestelijk leven. En ik kan u zeggen, het pakt goed aan. En elke morgen wanneer de jongens opstaan, het eerste wat ze vragen, meneer Vroom, kunnen jullie voor ons bidden? De discipline is een verzameling van woorden, van kernwoorden. Dus de discipline wordt opgepakt. Dat is zo in een nutshell wat die attitudevorming inhoudt bij de programma's, de processen van Stichting Reuma's. En ik wil daarmee volstaan.
1: Nou, dat was onze luitenant. Hij is gepensioneerd. Taman is gwe na busi na nga den boy. Ipje verander direct.
2: Na dongro.

0: Dat is een hele mooie attitudevorming midden in het bos van Cola Creek. Hij heeft ook de vrouwen, ik ben ook door hem getraind, met Tegi Tudelanga in Ewasi. En in Nederland. Er is alleen maar is ook overlevenskamper bij, waardoor deze jongens, deze man heeft in Brazilië getraind. Mm-hmm. Voor Rumas is hij gegaan naar Israël, hij is gegaan naar België,
1: Nederland.
0: Hij is Nederland. Dus deze man is ook een jungle specialist. En eigenlijk, een heerzaam zou je doen aan een boy, in rust op een man die zie. Ik vind het zo mooi wat hij doet en dat heeft Rumas eigenlijk tot Rumas gemaakt.
1: Ja, het is ook een mannenweek, hè? Hij gaat met alleen maar mannen gaan. Er zijn geen vrouwen bij als
0: nee, Rumas mannen, maar kom dan best wel leiden maar af.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay, zelf koken en ik begrijp ook dat ze geen bedden hebben.
0: Echt nee, hangmat.
1: Echt.
0: Bim die wam chim op, waar je godape, alleen komen, aksama pedema usribim. Hier in mevrouw Hartje, na directeur van Fotoer en na directeur van Boussi.
1: En misschien kan je. misschien kan je zeggen: attitude betekent gedrag, hè?
0: Ja, gedragsverandering.
1: Het is echt om gedrag, attitude,
0: mensen
1: gedrag te vormen.
0: Kotakatori mooi, ja. Gedragsverandering. Ja. CBD lange, dat is lasten die heb je overleven. Je hebt je om tjuze bruine bonen en om tjuze alisi. Fifi boy, die moet boring. Dan moet je lisa patufado, als de boy je pik je bruine bonen, pot in water. Maar het is wanneer je zo terugkomt, wanneer je terugkomt, is hij ook veranderd.
1: Ja.
0: We hebben nu een oproep op Facebook en daar roepen we jongens op tussen 18 en 25 jaar, omdat we nu met een project bezig zijn en heel binnen, nobody kan goed op Facebook en de man kan melden die aan, 751-2010, de, op een job placement unit. Op Cedric Samandapen en Adino Kodomusu. Zij gaan over de jobplicht, maar die pot den boy in haar rokkobakka. En we brengen de jongens naar het bos, meneer Vroom. Je hebt ding, en dat je hebt ding, dat de boy go bouw, ofzo. Onder taka toekomst zitten, Rumas abba geluk om kies halen voor een ministerie. En de hal zou kiezen, staatsolie zit erachter, en staatsolie in Jepuno, bouwjuno. Waardoor Rumas zo abbe igi ofzo. En dat titel abikba, Morofara. Het wordt een multifunctioneel centrum. Per die training, per wat begeleid, en per die beroepsonderwijs. Wo jeb SAO, wo jeb Sernang, Rumas zo jepi, maar nanga jepi voor overheid. Ik wil nu overgaan voor Taki. De man tak. Alla liste we horen programma die ze wordt. Die was sweet sousu. Ah, sweet sousu voor tralisi. En wie weet wat het is. Zot moe onde, no. Aman is ja jong man. Sande in aankomst, no.
2: Wat de aankomst is, is niemand anders dan vaders. De vaders.
0: Wat is
1: Papa Dee.
0: Vertelieptje ze van Papa Dee dat we tak zouden doen.
2: De Papa D, of tenminste Papa D, is een van de dagen waarbij... One of the hallmark things of Rumas. En ik kan zeggen dat alle de Papa D, de afas van de pauroko na makandra, afas die cohesie tussen die mannen...
0: Nou kan ik wel de woordje aan cohesie.
2: Afas van de uroko na makandra... Afas wat de boer aan makandra, afas wat de communiceren aan makandra. Waar de lezen was het in dierentuin. Weet je, dan wil ik het alles aan deftig, maar alleen brokoko. We dachten, mijn god, dat ding gaat niet door.
1: No.
2: Maar die mannen, de man zit desrevi, dat we boer in alle, we take alles aan uit, alleen we dissen we dat we broko. En uiteindelijk was het een heel mooi iets geworden. En ook dit jaar hebben we spectaculair.
0: Ja, Heli. Atibas Osuku, wampa moesde. De mij kost zo man. Maar wampa moesde. En maar kou de eerlijk, Heli. Wat denk je van de vader zelf?
1: De vader zelf? Ik denk dat het goed is dat ieder kind weet wie zijn vader is. Ik denk dat het beter is als papa en mama samen het kind opvoeden. En ik denk dat het beste is als papa en mama samen in één huis wonen en samen het kind opvoeden.
0: Ja, maar gewoon dat nepsa. Soort advies,
2: altijd,
0: Abby.
2: Altijd.
0: No, nepsa overal.
1: Niet, dan zeg ik, ik heb drie fases gedaan. Hè? Dat je weet dat je vader is. No, ik sabi dat ik. No, want niet. Mijn kiesboy naar Rumas. Die niet. Noas Matai denk zomaar dat na een dingpa. Gewoon die jongen van 12 jaar hoort per ongeluk dat die man bij wie hij altijd papa heeft genoemd niet zijn papa is. Kan niet. Kan niet. Die jongen, ik weet niet of ik kan herinneren, die jongen is in Rumas gekomen dat hij helemaal ontspoord was. Dus ik denk van vaders, als je. Soms is het niet zo prettig tussen mama en papa. Maar het zijn jouw kinderen. Het is jouw verantwoordelijkheid. Maar ook naar die mama's toe. Laat die papa die verantwoordelijkheid nemen.
0: Want, hey, maar ze komt eerlijk. Jullie zo maaien veel de paren.
1: Ja. Dus het is niet erg. Het is niet erg if je veel appa. Maar mik en dan pa. Het zijn ook zijn kinderen. 50%, ik zeg altijd 50% is papa, 50% is mama.
0: Ik heb een keer niet verleden, mijn schrik. Ik ga naar dokter Kloof. Als aan voor echtscheiding. Wat het effect is op kinderen.
1: Ja.
0: 70.000 kinderen worden in Suriname mishandeld.
2: Ja. En er moet iets structureels komen. Want dan moet city vanuit Gralanti. Voor vang de ching op. Een sociaal vangnet. Waarbij kinderen...
0: President Archiere, dus dat ging.
1: En men denkt dat kleine kinderen vaak het erger hebben. Maar als dat nog is zo. Tieners. Oh. Leiden ontzettend onderscheiding van ouders. Ja, want ik denk, ching en mis en pa. Maar tieners, een tienerjongen. Een jongen heeft zijn vader nodig. Ik ben moeder, ik heb niet die mannelijke energie.
0: Ik zie je bijna een kree, maar ook doe een fassie. En dat met Rumas, 20 juni, we horen van vaderdag. We gaan 100 vaders de gelegenheid geven voor contactie. Lekt die de atiwant, zoals dangen we lopen. Probleem.
2: Ja, en juist de platform DC. En met tak den pa en de vrij. Ik kan me nog even of den pa die in congres haal. Want toen pak kree. Toen was elkaar in de ogen moesten aankijken. Ze moesten hun ogen dichtmaken. En ze moesten denken aan hun childhood enzovoorts. En visualiseren dat hun vader voor hun staat. Hé, waar is den pa? De man bij Oppo de AI. Ja, de man bij Oppo de AI.
0: We doen sessies. Als je nou praat, toch de passei artje no, ik kan schrijven in wat linker kon, wat zeg een nummer op potbak 751-2010. Vaders tussen 30 en kotak boven de 30 en 80. Waarom? We praten daar ook om. In het begin, wat die sessies, wat tak over prostaat, wat tak over scheiding. Oh, we vinden wel een mooi titel, de afwezige vader. Maar wil die man afwezig zijn? Na scheiding, ze scheiding het ja. Voor ons maar een begin relatie dat je broken. Maar wat maakt dat als een relatie broken? En dat willen we gaan tackelen. En wat ook over seksualiteit. Dat dan drie sessies, maar je kan take two zijn. En daarna doen we body. En de man 30, 40, je body die de man 40, 60. En de man 40, 60, op een speciaal broken die ze lezen. Door Bori die den papa's boven de 60 jaar. En ze gaan de tafel dekken voor eer den pa. Dus den pa dat elkaar apart. Je kan schrijven pa in, want hij wordt geëerd. Wat dekt tafel agenda wat jeng. En daarna het ook bij Bori wat nyang. Dan gaan we praatgroepen maken. Mannen moeten praten. Want de maitak maasma nee tachi. Maar door we tek feefi uko. En we doen bijvoorbeeld. Nee, we doen eerst spelletjes. Wat damme, wat play,
1: Truf call.
0: Dat ook bij domino. Dat ook bij dat we praten, de groep in vijf. En in de vijf, sommige vaders vragen, Pemi kan go van rechtswege, dat we tjomas maftaki, de wee zij kan wakken, if you want. Kiesiepje, want zo'n vrouw, hoor je de maar. De man ziet hem tien, terwijl vrouwen, if je artje no. Nog hoor wat paf, nog hoor wat je afvindt, maar toch dat wat tak bakken. Wat tak over verslaving. gokverslaving, drugsverslaving, we zoeken een speciaal man. We zoeken toe geestelijke leider voor die power. Mm-hmm. En dus hij kan takkie alleen in Fuka zijn, Abika. Ik kan lucht u ati.
1: Weet je, wat ook belangrijk is voor die vaders die horen, het is een mannendag. Dus u gaat niet houden
0: voordat
1: die verhalen door vrouwen. Man met en niet bang. Dus mannen gaan praten met mannen. Want teetak na gaan man, ik kan lekker die atimoren dat teetak wel na gaan vrouw.
0: Daarom dus ik dat zijn is vaders voor vaders.
1: Vaders voor vaders.
0: Oma's mané kom bemoeien dat bij. Enige man, meneer Archie, mama opsa. Maar wanneer bemoei wordt, tek maasma voor tak na gaan maasma. Zodat ik kan lekker die atikant op het schotten. Dus nou mané kom Archie, Archie zijn dat bij. Mannen, als je Archie en uw vaders, je de free. Adei dat hij
1: mannen
0: onder elkaar. En we zoeken even op een idee. We kan tegen hem een tralist die we kontralist na over 2 weken. Dat we takatori, we chamas ma contact jaso. We na 4 minuten morgen. Maar we actie meneer Shamar. Meneer Shamar is ook de pastor in wording. Dat we actie Shamar voor horen begi van heer Tori DC. Ja, 2 minuten voor. Toen we niet zagen, denk ik, dat moet sluit af. Ja. If you want to go on San Heli, you want to go on San Heli, today I want 1/4 minuut.
1: Nou, ik denk dat het heel goed is dat we die kans hebben gekregen en dat Roemas de kans zal krijgen om via de radio te vertellen wat hij doet.
0: Ik weet dat meneer Lembo dank je. En met tegen meneer Lembo, want big up, me begin je direct toe. Want you know how you... Yunanga yu studio e oposer nan konahi. May God bless you. Bia me di Shamar a last word.
2: En mi brief tak alle de kijkers en luisteraars mambe kis informatie abrasar yumas edu. Toen hebben we ook nog de Ogri Boy Wang, maar we hebben de scala van dingen die we doen. En we geloven dat we komen op de begroting van de regering.
0: Amen.
2: Om gestructureerd zaken aan te pakken. Maar goed, we gaan bidden. Allah soort sani. En nou, wat eer dat komt dit jaar zo bakken in een studio. Halleluja. Masra we giu grand tangi. Taku kan de jaso mi masra ugi u grand tangi taku kan de jaso tide taku mak tak abra rumas hera mi hot ala san sabe du in rumas masra taku kan lege for masra na yu na a follow fusra na kondri we begi masra in da ning fu Jesus taki ala den tanko fu rumas masra sa sepel in masra ini de sma de ni de botaki ni au kan si tongo taka ka sepel in de skim masra tak de ka for stang that if the one ne fo sane do so boom of one sma in the prison house that they can make contact na rumas want rumas is for mensen rumas is for the Surinamse volking. So masra tide ni tiwe begi. Ini was masa e arsel futaki no mino ankona rimas of arsel futak no mina yepi fanu do fanu itu rimas masra make de kom masa en ko tek yepi in Jesus name. We begi tak ala den plan for rimas e ko onder control for you and tak ye bless in was masa be arkitine in Jesus name. Amen.
0: Ook mi wan begi di sernang di a presidenti make a ge weisheid masra gado di alama wijsheid met ko opo na kondre bikasani na boei na kondre we aksi masra gado fu genade over Surnang zodat Surnang kan tro een boombigi een paradijs dat u kan libi na nga makandra en dat u kan dema nga makandra ete wa leisi we taki grand tangi masra gado we aksi yo extra blessi di lembo na nga instasyon en alaman say rokoja en we taki meki gado blesser nang, blesser nang, blesser nang. En dat we actie in aan neef Jezus. Dit ben de programma met Rumas, mevrouw Hart, directeur, met haar werkers. We tak grand tangi, en ook die u, grand tangi die u zou luister. Meek gado blessu alamala.